gevangenisstraf voor poging tot staatsgreep verder thuis uitzitten. Dat heeft het Braziliaanse Hooggerechtshof beslist. De rechter hield in zijn vonnis rekening met de gezondheidstoestand van Bolsonaro. Hij was al thuis na een ziekenhuisopname, maar dat was met een voorlopige toelating. Bolsonaro werd veroordeeld in gevangenisstraf voor poging tot staatsgreep verder thuis uitzitten. Dat heeft het Braziliaanse Hooggerechtshof beslist. De rechter hield in zijn vonnis rekening met de gezondheidstoestand van Bolsonaro. Hij was al thuis na een ziekenhuisopname.

0: Maar volgens World Athletics zijn de sancties de beste manier om de integriteit en de eerlijkheid te waarborgen. Op het WK voetbal zitten we in de slotfase van de match tussen Argentinië en Kaapverdië. Het is 1-1. Messi scoorde een mooie goal in de eerste helft, maar in de tweede helft nam zowaar Kaapverdië het initiatief. En het lukte ook nog om de gelijkmaker te scoren. Intussen zit de reguliere speeltijd erop en dus krijgen we verlengingen. Het is dus een moeilijke avond voor Messi en co. Gisteravond plaatste Egypte zich al voor de achtste finales ten koste van Australië. Dat gebeurde na penalties. En maandagnacht spelen onze Rode Duivels hun achtste finale tegen de Verenigde Staten. Volgens Maxime de Kuiper is de VS een gevaarlijke tegenstander. Ze hebben ook het thuisvoordeel. Maar de spelers vinden hun toernooi nog niet geslaagd. Ze willen allemaal meer, zei hij op een persconferentie.
1: We weten allemaal dat we even door het oog van de naald gekropen zijn voor een wedstrijd. Maar dat neemt niet weg dat er wel nog veel honger is. En dat voor mij het toernooi nog niet geslaagd is. Zeker en vast niet. Ik denk als we op zijn minst nog één ronde verder komen, dat hij al veel meer voldaan gevoel heeft.
0: Het weer nog, het blijft droog vannacht, minimaal rond 16 graden. En overdag wordt het opnieuw zonnig en ook zacht, temperaturen tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd op 14nieuws.be. De wedstrijd van Argentinië tegen Kaapverdië kan je ook live volgen in de Sporza-app.

Radio 2. Zomerhits 1000. VRT Radio 2. 329.

0: 321.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwart met de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Het is 3:00 en heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Pijnens. De drones die eind vorig jaar werden gespot boven verschillende vliegbasissen in Nederland zijn zeer waarschijnlijk opgelaten en bestuurd vanaf schepen uit de Russische schaduwvloot. Die voeren op dat moment op de Noordzee. Dat is toch de conclusie van onderzoekers van een Britse denktank, het International Institute for Strategic Studies. Zij onderzochten het. Er waren in die periode ook drone-incidenten in ons land en in nog een aantal andere Europese landen. De onderzoekers bekeken onder andere de vaarroutes van verdachte Russische schepen en vergeleken die met de timing en de plaats van de incidenten. De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag zijn gevangenisstraf voor poging tot staatsgreep thuis uitzitten. Dat heeft het Braziliaanse Hoge Rechtshof beslist. De rechter hield in zijn vonnis rekening met de gezondheidstoestand van Bolsonaro. Hij was al thuis na een ziekenhuisopname, maar dat was met een voorlopige toelating. Bolsonaro werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij leidt aan allerlei gezondheidsproblemen, onder andere door een mesaanval tijdens de verkiezingscampagne van 2018.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend,
2: altijd voordelig. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Tijd stond het 1-1, dus kregen we verlengingen. Daarin kwam Argentinië op voorsprong, maar Kaapverdië maakte ook weer gelijk. In de tweede verlenging brak Romero de ban voor Argentinië. Hij scoorde het winnende doelpunt. Kaapverdië had nog wel enkele kansen, maar kon uiteindelijk niet meer gelijk maken. Kaapverdië eruit, wel strijdend en eervol tegen de regerende wereldkampioen. Gisteravond plaatste Egypte zich ook al voor de 8e finales ten koste van Australië. Dat gebeurde ook na verlengingen en met penalties. Het weer blijft droog de komende uren. Temperaturen rond 16 graden. En overdag krijgen we opnieuw zonnig weer en maximaal tot 27 graden. Ook zondag een mooie zomerse dag. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd op veertienieuws.be. En al het WK voetbalnieuws vind je in de app van Sportzaam.

0: Radio 2.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
2: VRT Radio 2.
1: 318.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet omdat ze betrokken zijn bij het ontwikkelen van een chemisch wapen. Het gaat meer bepaald om een gifstof die werd aangetroffen in het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Navalny stierf in 2024 in een Russische strafkolonie. Uit onderzoek bleek dat hij vergiftigd werd met een zenuwgif dat wel 200 keer krachtiger is dan morfine. De 6 Russen die nu op de sanctielijst zijn gezet zijn wetenschappers en onderzoekers. Hun financiële tegoeden worden bevroren en ze mogen de Europese Unie niet meer inreizen. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip weg uit het Midden-Oosten. Het vliegdekschip Charles de Gaulle was naar de regio gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Maar volgens de Franse president Macron is de veiligheidssituatie verbeterd door het tijdelijke akkoord dat Iran en de VS met elkaar hebben gesloten. Frankrijk blijft wel aanwezig in de regio met 2 mijnenjagers. Het vliegdekschip vaart intussen terug naar zijn thuishaven in Toulon. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Colombia en Ghana aan de gang. Er zijn al zo'n 30 minuten gespeeld en Colombia staat 1-0 voor. En Argentinië gaat door naar de volgende ronde na een bijzonder moeizame zege tegen Kaapverdië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en dus kregen we verlengingen. Daarin kwam Argentinië op voorsprong, maar Kaapverdië maakte ook weer gelijk. In de tweede verlenging brak Romero de ban voor Argentinië. Hij scoorde het winnende doelpunt. Kaapverdië er dus uit, maar wel strijd.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef.

Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2. ...298.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Radio 2, zomerhit 1000.
1: Radio
0: 297.

0: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
1: Radio 2. 295.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Ben je ook nog lang niet uitgezongen? Even bekomen en na het nieuws kan je er weer helemaal tegenaan. In Radio

5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Steeds meer vrouwen bekleden middenmanagementfuncties bij de Vlaamse overheid. Het aandeel vrouwen in zulke functies is gestegen tot 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Bij de topfuncties is het aandeel van de vrouwelijke bazen wel gedaald naar net geen 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met streefcijfers rond diversiteit, om er zo voor te zorgen dat het personeelsbestand de samenleving weerspiegelt. Voor middenmanagementfuncties lukt dat goed, maar bij de topfuncties is het aandeel van vrouwen dus nog te laag. In de Oekraïnse stad Sumy zijn gisteravond zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval met glijbommen. Er raakten ook 27 mensen gewond. Er werden meerdere appartementsgebouwen en winkels in het centrum van de stad geraakt. Bij de slachtoffers zijn een kind van 5 en haar moeder. Mogelijk liggen er ook nog meer mensen onder het puin. De afgelopen nachten voerde Rusland meerdere zware aanvallen uit op verschillende steden in Oekraïne. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Dat meldt een woordvoerster van de popster. En het was ook te lezen op grote schermen aan Madison Square Garden in New York. Just TNT Married stond er. TNT voor Taylor en Travis. De ceremonie vond ook plaats in Madison Square Garden. Beelden zijn er voorlopig niet. Rond het feest hing ook een waas van geheimhouding. Voor de bruiloft werden er ook hele stratenblokken in de buurt afgezet. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Op de WK voetbal is de wedstrijd tussen Colombia en Ghana aan de gang. We zitten intussen in de 69e minuut. Colombia staat 1-0 voor. Eerder vannacht schakelde Argentinië Kaapverdië uit. Dat kostte veel moeite en lukte pas in de verlengingen voor de regerende wereldkampioen. 3-2 werd het uiteindelijk. Het weer nog. De komende uren is het droog en minimaal rond 16 graden. En dan krijgen we een zonnige dag met maximaal tot 27 graden. Ook zondag wordt het mooi en zonnig met maximaal tot 25 graden. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. En meer lees je altijd op vrtnieuws.be. Het WK voetbal kan je live volgen in de Sporza-app.

289. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: VRT Radio 2.
2: 283. Kom wat dichter. En laat je niks vertellen. We weten wie we zijn, we weten wat we willen.

0: is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden gelovigen in het zwart gekleed zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van 1,5 week geleden bijgesteld tot 2.645. Er vielen ook ruim 12.000 gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog altijd naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is klein. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk aangekondigd werd. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. De laatste 3 achtste finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Zo net heeft Colombia met 1-0 gewonnen tegen Ghana. Eerder vannacht kon Kaapverdië wereldkampioen Argentinië tot verlengingen dwingen, maar toch verloren de Kaapverdiërs met 3-2. Ook Egypte gaat door naar de volgende ronde. In de wedstrijd tegen Australië stond het na verlengingen 1-1 en Egypte haalde het daarna in de strafschoppen met 4-2. Het wordt vandaag zonnig weer met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land. We halen dan 26 graden. Begin volgende week wordt het nog een paar graden warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 Zomerweekend.
2: Karen Meijer.
3: Een heel goedemorgen. Ja, het is toch een beetje anders wakker worden nu de zomervakantie begonnen is. Zelfs als je moet of mag werken.

We met de hele Radio 2 Bubs naar onze studio aan de pier in Blankenbergen. Jij bent natuurlijk meer dan welkom. Je kan daar onder andere genieten van heel wat optredens, onder andere van deze.

maandag 13 juli om 3:30. Dan verwachten we Maxime en Babette. Dus aan onze studio in Blankenbergen om daar een heel fijn optreden te geven. En diezelfde dag, s'avonds om 7:30, komt ook Birte nog langs. Dus misschien jij ook. Het zou tof zijn, hè? Je kan trouwens alle optredens die er staan te gebeuren deze zomer aan onze studio in Blankenbergen terugvinden op Radio 2 op VRT Max. En terwijl de meeste mensen misschien gewoon in hun bed of in het bed van een ander lagen, werd er op het WK voetbal vannacht weer gestreden voor een plek in die achtste finale. Het Argentinië van Messi nam het op tegen

Kaapverdië. Dat werd geen makkelijke wedstrijd hoor, want die eindigde pas na 120 minuten in 3-2. En om 3:30 vannacht trapte Colombia de wedstrijd af tegen Ghana en die eindigde dan weer op 1-0. Was jij vannacht ook niet aan het slapen? Misschien omdat je een vliegtuig moet halen, op vakantie vertrekt of omdat je terugkwam van een festival? Of gewoon omdat je druk aan het werk was of nog moet beginnen met een vroege shift? Je mag me dat allemaal laten weten. Ik vind het eigenlijk wel leuk om zo te ontdekken hoe Vlaanderen wakker wordt in het weekend in de vakantie. Stuur dus gerust een berichtje via onze Radio 2-app of via die reageerknop op VRT Max. Ik lees het heel graag.

0: Everybody wants to rule the world. Ik denk dat toch niet hoor. Het is nooit goed voor niemand. Het zal nooit goed zijn als je de wereldleider bent.
1: Medi Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi Deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Radio 2.

0: Guus Meeuwis en Vagant en Per Spoor. Ja, Vlaanderen is wakker hoor. Chris die zegt, ik ben een koffietje aan het drinken, Karen. Cement aan het draaien, want ik moet een beetje metselen voor de uitbouw van onze woning. Emmanuel die zegt, wel, ik had zin om vanmiddag een lekkere pastasalade te maken. Waarom zou ik hem nu niet maken? En ze is er ondertussen mee bezig. En Frankie die zat al op het strand in Blankenbergen. Die zag daar al een hele mooie zonsopgang. Ja, binnen 2 dagen, Frankie, dan kunnen we dat allemaal samen beleven. Alhoewel, ik weet niet of ik binnen 2 dagen dan ook al zo vroeg wakker ben. Cathy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Karen.
0: Hey, jij bent heel erg warme oorden aan het opzoeken, hè?
1: Ja, inderdaad. Wij zijn richting Spanje aan het rijden.
0: En waar zitten jullie momenteel?
1: We zijn richting Clermont-Ferrand, ja. Maar het is zeer rustig op de weg, dus... Ja. Valt voor mee voor het moment.
0: Oké, want er was wel wat drukte voorspeld vandaag, hè? Want toch wel een uitzicht richting het zuiden. Zeg, het is daar wel heel warm, veel bosbranden. Cathy, hoe kijken jullie daar naartoe?
1: Ja, het is toch wel met een klein hartje dat we nu richting het zuiden rijden, want we weten niet goed wat ons te verwachten staat natuurlijk. Maar waar wij naartoe gaan, Benidorm, daar zijn er gelukkig geen bosbranden. Maar we moeten het natuurlijk allemaal wel een beetje ondergaan nu. We weten het eigenlijk zelf niet goed waar we terecht gaan komen voor het moment.
0: Ja, ik hoop voor jullie dat het allemaal een hele mooie vakantie wordt. Hoe lang moeten jullie nog rijden?
1: 9 uur en een half ongeveer nog.
0: Oké, dat is nog wat. Zeg maar, weet je, je kan Radio 2 blijven ontvangen. En wat leuk is, we zitten in onze zomerhits 1000 straks vanaf 9 uur richting de finale. Dus jullie zijn eigenlijk al helemaal opgewarmd tegen dat jullie op jullie vakantiebestemming komen.
1: Ik hoop op 40 graden.
0: Oké. Zeg trouwens, je kan nog even stemmen, hè, voor die top 10 van onze zomerhits 1000. Ik zeg het maar, mocht je daar op die 10 uur in de auto je ontzettend vervelen, stem even via VRT Max. Cathy, maak er daar nog een hele mooie zaterdag van. Dankjewel, hè.
1: Voor jou ook. Tadaa.

One Republic and Counting Stars. En dat kon Anita, denk ik, ook wel. Die zit op dit moment ook in Frankrijk, het zuiden, in Somman. En ze zei, ja, het was daar bloed, maar echt bloedheet, Karen. We hebben 46 graden gehad. Dus mensen richting het zuiden, jullie zijn bij deze allemaal gewaarschuwd. Ondertussen 3 voor 6:30. Dit is Alex Warren en zijn Fever Dream.

Het is 6:30. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van VRT Nieuws. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden gelovigen zijn samengekomen in de hoofdstad Teheran om afscheid te nemen. De plechtigheden duren 6 dagen. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van 1,5 week geleden bijgesteld tot 2645. Er zijn ook meer dan 12.000 gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. En op het WK voetbal zijn de laatste 8e finalisten bekend. Colombia versloeg Ghana met 1-0. Wereldkampioen Argentinië won pas na verlengingen met 3-2 van Kaapverdië. En Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. Zonnig weer vandaag met maxima tussen 22 en 28 graden. Morgen zon en wolken. In het noorden van het land is er kans op een bui en we halen dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: muziek.
1: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
2: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Kom ook eens langs.
2: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost die €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
1: Radio 2.

Wandy en Maria. Ik zei het net al, je mag gerust laten weten via de Radio 2-app of via die reageerknop op VRT Max hoe jij deze zaterdagochtend 4 juli beleeft. Hoe wordt Vlaanderen wakker in het buitenland? Dat heb ik ook al gezien. Toch wel veel berichtjes vanuit de Provence, onder andere van Bob. Die is daar nu aan het genieten van een lekker ontbijtje. Met het hele gezin geniet ervan daar, Bob. Maar er wordt ook al flink gewerkt, hoor. Rudy, die is ondertussen de tennisvelden al mooi aan het maken in waar.

0: 13 minuten voor 7 geworden ondertussen. Radio 2. Je hoorde net nog Virgil Sharkey en A Good Heart These Days Is Hard To Find. Mooi weer daarentegen, geen enkel probleem. Vandaag een zonnige dag, ongeveer 25 graden. En ook morgen wordt het een lekkere zonnige zondag. En er valt ook heel wat te beleven in je buurt natuurlijk. Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Letterlijk terug in de tijd reizen. Dat kan dit weekend in het Scheldeland tijdens Scheldeland in Stroom. Rijden 4 indrukwekkende 75 jaar oude stoomlocomotieven tussen de stations van Puur Sint-Amans en Baasrode. En daarmee vieren ze dus de verbinding van 40 jaar stoomtreinen tussen de twee plekken. Ga je liever te zee dan te land? Er vaart ook een unieke stoomboot tussen de twee dorpen. Vandaag en morgen kan je dus nog de hele dag meereizen.

en hun crystal ball. Soms denken we, zou het handig zijn om zo'n kristallen bal te hebben en in de toekomst te kunnen kijken? Langs de andere kant, misschien willen we het allemaal niet weten. Peter de Man, die laat ook van zich horen. Die komt uit Poperingen, maar die zit op dit moment aan de andere kant van het land. Want die zegt, kijk eens aan Karen, hier de kookpotten. Die staan al om 6:15 op het fornuis. Want wij zijn aan het koken voor de kinderen van de KSA Watu. We zijn op dit moment op kamp in Meeuwen-Gruitrode. Peter, wij zijn daar vroeger met de scouts ook geweest in Meeuwen-Gruitrode. En dat was daar echt heel gezellig. Limburg, altijd gezellig natuurlijk. Hè. Jurgen en Ben die zitten dan weer in Frankrijk, hebben daar net overnacht. En ze zijn aan het luisteren naar de radio. Ze zeggen, met Radio 2 onderweg kan het niet meer stuk. Heel erg fijn. En Brigitte, die heeft ook mooie plannen. Is nu een beetje aan het ontbijten. Straks gaat ze naar de kapper. Daarna pakt ze haar koffers, zodat ze in stijl op reis kan vertrekken. Jij mag ook gerust van je laten horen. Doe het maar via onze Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. Klik even op die reageerknop. VRT.

Douwe Bob. Kan je niet nog even blijven? Ik stel voor dat je dat gewoon weg doet. Het is hier toch gezellig. Charlien, die blijft nog 5 uurtjes. En dan gaat ze van het weekend.

0: nog uitgeroepen tot World Idol. Deze Kurt Nielsen en She's So High.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Vandaag staat er heel wat te gebeuren. Ja, niet echt in Frankrijk, het zal eerder in Barcelona zijn, want de Tour de France gaat van start. Onze man in de Tour, dat is

0: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om er bosbranden te helpen blussen. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar daar trekken om het vuur te helpen blussen en om de bevolking bij te staan bij andere problemen. Er zijn nu al hevige branden in het centrum van Portugal en ook andere gebieden lopen risico, vertelt brandweerman Michael de Nijs.
1: Het risico is bijzonder groot, maar in Noord-Portugal zijn er momenteel nog enkel een paar beperkte bosbrandjes. Centraal Portugal zijn er hele zware bosbranden aan de gang, maar voor het noorden is dat nog niet het geval. De verwachting is wel dat die de komende uren of dagen waarschijnlijk jammer genoeg gaan ontstaan.
0: Bij de bosbranden in Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur te helpen blussen. En ook in Catalonië in het noordoosten van Spanje woeden nog altijd bosbranden. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden in het zwart geklede gelovigen zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Er waren ook veel fans die het koppel wilden zien. De laatste 3 achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Maar Olivier de Wilde, ja, de Argentijnen hadden het onverwacht toch heel moeilijk.
2: Ja, absoluut. Als de wereldkampioen tegen een debutant als Kaapverdië speelt, zou je geen verlengingen verwachten. Maar Messi en Co. moesten er dus toch 120 minuten voor spelen om 3-2 te winnen. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste wereldbekergoal. Kaapverdië verlaat het toernooi met opgeheven hoofd en krijgt lof van de voetbalwereld. En ongetwijfeld zullen de spelers bij hun thuiskomst als helden worden onthaald. Ook Egypte moest zich dubbel plooien om voorbij Australië te geraken. Het had strafschoppen nodig. Australië miste er 2. En daardoor speelt Egypte nu tegen Argentinië. Colombia neemt het op tegen een van de ploegen in vorm, Zwitserland. De Colombianen hadden vannacht genoeg aan een 1-0 tegen Ghana.
0: Dankjewel, Olivier. Het wordt vandaag zonnig met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land. En tot 26 graden dan. Begin volgende week wordt het weer een paar graden warmer.
3: En green. Energie Rebellie.
4: Radio 2.
3: Radio 2 Zomerweekend.
4: Karen Meijne.

Every Breath You Take van The Police en The Police van New York. Die hadden het gisteren bijzonder druk, want je hoorde het net al in het nieuws. Ondertussen staat ook het hele internet er vol van. Maar ja, Taylor Swift, ze is getrouwd. Gisteren gebeurde het allemaal in New York met Travis Kelce. Ik was zelf niet uitgenodigd, dus heel veel details over de trouw heb ik niet. Het was dat ik van alles te doen had. Maar wat wel mooi is, is dat die Travis en Taylor Swift niet alleen maar aan zichzelf denken. Totaal niet. Ze hadden heel veel volk uitgenodigd, heel veel bekend volk op die trouw. Maar ja, aan de vooravond van dat huwelijk hebben ze ongeveer 26 miljoen geschonken aan 20 goede doelen. Fantastisch. Voedselbanken, kinderziekenhuizen, muziekscholen, dierenopvangcentra, onderzoekscentra naar kanker. Ze krijgen allemaal financiële steun van Taylor Swift en haar kerstverse man. Dus dat is eigenlijk bijzonder mooi om te lezen. Groot wereldnieuws, Taylor Swift die getrouwd is, maar ook bijzonder groot nieuws ten huize Baaijes is dat Mike vandaag 39 jaar getrouwd is met zijn pompelmoeske. En hij zegt erbij, mocht ik mijn leven opnieuw doen, Karen, ik trouw gewoon terug met dezelfde. Ik ben een stoere dokwerker. Vanavond neem ik mijn vrouw mee naar een restaurant. Maar nu ben ik nog even aan het werken. Mike, maak er daar een hele fijne huwelijksverjaardag van.

Goldband en hun noodgeval. Laten we hopen dat jij daar absoluut geen last van hebt deze ochtend. Het is ondertussen 7:15. Krijgen we opnieuw een hete golf of valt het nog mee? Ik vraag het zo meteen aan David. Maar eerst Cyndi Lauper, Time After Time.

0: blijft toch zo'n mooi nummer, hè? Cyndi Lauper en Time After Time.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
8: Torfs! Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
10: Amai, schoon.
9: Ja, ja.
10: En dat past binnen jullie budget?
9: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
10: Ah, slim.
9: Prachtige keuken, hè?
10: Ja.
11: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
12: Eggo Keukens.
11: Nu solden tot 30% korting.
13: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
14: Oh, ik zal het eens opzoeken.
13: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
13: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
15: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Elton John en zijn Crocodile Rock. En dat werd net al vrolijk meegeneuried door David. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Karen.
0: Ja, je bent een vrolijke ochtendneurier, David.
1: Ik sta vroeg op, hè, heel vaak voor jullie. Dus, en ik ben altijd goed. Ik ben een ochtendmens en geen avondmens, dus ik sta altijd blijgezind op.
0: Ja. Zeg, de vraag deze dagen is bij ons thuis altijd: moeten we vandaag de kussens van de tuinstoelen binnen of buiten laten, 's nachts? Kwestie, gaat het regenen of gaat het niet regenen?
1: Geen regen. Krijgen we ook volgende nacht niet. Vandaag ook niet. Behoorlijk wat zon. Wel vormen er zich in de loop van de dag wat stapelwolken. Hier en daar. Dus het wordt dan soms wat half bewolkt. Met temperaturen die nog altijd behoorlijk zijn, hoor. 26, Limburg 27 graden. De kust zit rond 22, 23. De wind waait meestal zwak tot matig uit het westen of noordwesten. Volgende nacht een graad of 18 aan zee. Dus ja, het zeewater is ook serieus opgewarmd. Dus aan de kust gaat het niet echt veel afkoelen. Binnenland zitten we rond 16 graden met brede opklaringen. Nu, en wolkenvelden ook, die zijn er ook wel. En morgen, dan krijgen we soms wel eens bewolkte momenten. Zeker wat iets meer in het noorden en het oosten van het land. En dat kan wel eens in de Kempen een drup uitvallen. Morgen een beetje lichte regen. Ja, het is tijdelijk, het is ook niet veel. Maar het kan wel, het zal ook niet overal in die gebieden zijn. Maar hou rekening met oosten van de provincie Antwerpen, oosten van Vlaams-Brabant, delen van Limburg, dat daar iets uit kan vallen. En voor de rest, de andere landsdelen die houden het droog. Temperaturen blijven nog steeds rond 4, 25 graden. Maandag verloopt zonnig, dinsdag ook veel zon. Met temperaturen rond een graad of 6, 27. Af en toe kan er wel eens een wolk voor de zon schuiven. Maar het ziet er naar uit dat we vanaf donderdag dan weer richting 30 graden gaan. Ja, gedurende meerdere dagen. Ook vrijdag, zaterdag, zondag. Dus ja, die kans op een hittegolf, die is er. Ja. Zonder te beweren dat die nu al binnen is. Ja. Wat ik niet zie, is dat het even warm zou worden als de vorige. Dus geen 35 graden of meer. Dat staat nu niet op mijn weerkaarten. Maar als ik dat echt wil, ga naar Frankrijk, Spanje en Portugal. Daar gaat de komende dagen weer de grens van 40 graden gesloopt worden. In Portugal en Spanje is dat al zo. Daar plaats ik zelfs tot 43 graden.
0: 43 graden?
1: Ja, delen van Portugal, 43 of zelfs 44, zag ik in bepaalde verwachtingen. En dat gaat een beetje opschuiven, ook naar het noorden van Spanje. Morgen, overmorgen, ook Bordeaux, Perpignan, dus eigenlijk de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Maar daar gaat het wel stoppen, dus het komt niet verder naar België zoals het een week geleden wel het geval was. Dat is tenminste volgens de huidige weerkaarten. Ja. Maar die zijn vrij consistent voor ons land. Dus ik ga ervan uit dat we 30, misschien 1 of 32 krijgen in de Kempen. Maar voorlopig niet veel meer vanaf eind deze week.
0: Voilà, maar vanaf maandag is iedereen welkom bij Radio 2 in Blankenbergen. En daar zal het ietsjes frisser zijn. David, dank je wel.

Het is 7:30, een heel goede morgen. Ik heb de hoofdpunten van VRT Nieuws. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om te helpen bij de bosbranden. Deze zomer zullen in totaal zo'n 70 Belgen afwisselend daar worden ingezet. Ze helpen het vuur te bestrijden en ondersteunen ook de getroffen bevolking. In centraal Portugal zijn er nu al hevige branden en ook andere regio's lopen risico. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden gelovigen zijn samengekomen in de hoofdstad Teheran om afscheid te nemen. De plechtigheden duren 6 dagen. Op het WK voetbal zijn de laatste 8e finalisten bekend. Colombia versloeg Ghana met 1-0. Wereldkampioen Argentinië won pas na verlengingen met 3-2 van Kaapverdië. En Egypte plaatste zich na strafschoppen tegen Australië. Zonnig weer vandaag met maxima tussen 22 en 28 graden. Morgen zon en wolken. In het noorden is er kans op een bui en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Shania Twain niet meteen onder de indruk met That Don't Impress Me Much, maar wacht tot ze weet wie er allemaal komt optreden. In Blankenberge in onze Radio 2-studio onder andere deze man.

0: hem graag aan het werk zien in onze Radio 2 studio in Blankenbergen, dan ben je meer dan welkom op dinsdag 18 augustus. Bart Kael om 16:30 op het podium en om 19:30 komt ook Like Me op bezoek. En jij hopelijk ook. VRT Radio 2. Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
1: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
0: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
2: Sterrenhotel of Sterrenhemel, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
3: Knaldi!
2: Nu bij Aldi 1+1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Meti-market.
5: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Meti-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
8: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Santé.
8: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Radio 2.

Is It Love. Vandaag begint de Ronde van Frankrijk. Onze man in de Tour, dat is Maarten van Gramberen. We gaan zo meteen eens kijken wat we van die eerste rit mogen verwachten. Of het iets bijzonders wordt. En wie hij denkt dat er straks gaat winnen. Zo meteen dus.

0: Het is een beetje zoals in de Tour, hè? Wie wordt de... Nou, lieve denk ik niet meteen, kleine piranha die vandaag die eerste rit gaat winnen. Want gisteren is hij met twee grote koffers aangekomen voor de Ronde van Frankrijk. Maar het is niet in Frankrijk te doen, hè Maarten? Het is in Barcelona dat je zit.
1: Ja, het is in Barcelona. Voor de derde keer start de Tour. Le Grand Départ heet dat dan in Spanje. Was al eens in San Sebastian, was al ook een keertje in Bilbao en nu in Barcelona. Geweldige stad. Ja. Maar het gaat bloedheet zijn. Straks, ja. Daar moeten we ook rekening mee houden.
0: Minstens 30 graden, dacht ik, hè?
1: Ja, minstens 30 graden. En ik ben hier net bezig aan mijn ochtendloopje. Mijn GPS die is even het noorden kwijt, moet ik zeggen, tussen al die gebouwen in Barcelona. Maar het voelt ook wel warmer aan. Het geluk dat de renners wel hebben, is dat het begin van de ploegentijd, dat krijgen ze vandaag voorgeschoteld, gaat langs de kust. Okay. En daar staat toch altijd een briesje en dat voelt dan net iets minder warm aan dan hier in het centrum van de stad waar ik mij op dit moment bevind.
0: Want die eerste rit, ploegentijdrit zeg je, maar het is niet alleen maar ploeg, het is een beetje speciaal, hè?
1: Het is heel speciaal. Het is eigenlijk een combinatie van een ploegentijdrit en een individuele tijdrit. Vroeger, bij een ploegentijdrit rij je dus als een ploeg, een parcours. Mm-hmm. En de tijd van vierde renner die telt. Dus je moet zien dat je altijd met vier finisht. Nu is het helemaal anders. Nu start je ook met een ploeg, maar is het alleen de tijd van de eerste die telt. Dus je kan op een gegeven moment gaan jouw ploegmaat, de topper, de kopman, moeten lanceren. En die gaat dan alleen over de streep rijden. En het is die zijn tijd die meetelt voor het individuele klassement. Voor het ploegenklassement is het dan toch weer de ploeg. Dus het zijn eigenlijk twee tijdritten in elkaar en dat maakt het straks extra spectaculair.
0: Zeg, ik zag Remco Evenepoel, die heeft een nieuwe fiets. Mm-hmm. Dat is allemaal hoogtechnologisch. Ja. Ik durf daar bijna niet naar kijken, uit schrik dat ik daar dat mijn indringende blik daar een kraas op doet. Maar voor hem, die fiets, gaat dat het verschil maken straks misschien?
1: Goh. Ze noemen dat in het wielrennen de marginal gains. De hele, hele kleine verschillen, die maken uiteindelijk het verschil. Want al die renners die hier aan de start staan, dat zijn ongelooflijk goede atleten, die elkaar waard zijn. En het zijn die kleine verschillen, de fiets die nog net iets sneller is, iets aerodynamischer is, dat pakje dat nog beter zit, die ook wel het verschil gaan maken met natuurlijk de benen. En hopelijk zijn die van Remco Evenepoel goed. Hij is in ieder geval, Karen, ontzettend licht. Hij is 4 kilo verloren in vergelijking met zijn laatste koers die hij heeft gereden. Dat was Luik-Bastenaken-Luik eind april. Dus hij wil echt licht zijn om in de bergen een belangrijkere rol te kunnen spelen.
0: Wie denk je dat vandaag de snelste tijd bij de snelste ploeg gaat neerzetten? Het is een beetje ingewikkeld.
1: Wel, ik denk dat Remco Evenepoel er niet bij zal zijn. Maar je hebt altijd Pogacar natuurlijk. Hè. Dat is de beste van allemaal. De topfavoriet ook. Die kan dit ook. Heeft ook een ongelooflijk sterke ploeg. Je hebt Ineos, heeft een hele sterke ploeg. En zeker ook in de gaten houden de Belgische ploeg Alpecin. Mm-hmm. Want zij hebben Van der Poel in hun rangen. En zij hebben heel hard getraind op stage in het Verenigd Koninkrijk op die ploegentijdrit. Dus zij willen absoluut schitteren vandaag. Winnen zal misschien nipt zijn, maar dicht eindigen en dan morgen geel pakken met Van der Poel. Dat is hun plan. Dus die zou ik allemaal zeker in de gaten houden.
0: Ik onthoud het en ik ga morgen kijken of je gelijk hebt. Maarten, nog een fijne dag daar in Barcelona. Ja.

Ja, Bresema, samen met Liene de Douw. En die laatste die komt ook naar onze studio in Blankenberg. Op donderdag 6 augustus is zij van de partij. Om 16:30 en 's avonds om 19:30 verwachten we, maar alleen zeg, Samson en Marie.

0: Roxette en Sleeping in My Car.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kind iets van leren en mama. Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Je mag me nog gerust laten weten hoe jij wakker geworden bent, wat je plannen zijn vandaag, of misschien was je nog wakker. Hoe komt dat? Ik hoor het graag.
8: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
9: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Belgische brandweermannen vertrekken naar Portugal om te helpen bij de bosbranden. De Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar. En op het WK voetbal wint Argentinië pas na verlengingen van Kaapverdië. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om hulp te bieden bij de bosbranden daar. In totaal zullen er deze zomer zo'n 70 Belgen afwisselend naar Portugal trekken om branden te helpen blussen en de bevolking te helpen bij andere problemen. Dat vertelt brandweerman Michael de Nijs.
10: Het is zo dat zij ingezet worden voor natuurbranden. Dat is het hoofddoel uiteraard. Daarnaast zijn zij volledig operationeel beschikbaar en kunnen zij indien nodig ook tussenkomen voor bijvoorbeeld een woningbrand of een verkeersongeval met geknelden, reddingen in de bergen, allerhande. Maar het hoofddoel is bijstand bij bosbranden.
9: Bij de bosbranden in Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. In het noordoosten van Spanje woeden er intussen nog altijd bosbranden in de provincie Girona in Catalonië. Daar is al 2300 hectare verwoest. Er is een noodeenheid van het leger ingeschakeld. De grootste brand daar zou veroorzaakt zijn door het gebruik van een slijpschijf bij werken. 1 man is opgepakt. En ook in het zuiden van Frankrijk is de brandweer nog natuurbranden aan het blussen. De meeste daar zijn wel onder controle. De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. 250 jaar geleden, op 4 juli 1776, werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. De herdenking is gisteren al begonnen met een speech van Trump. Pauline Lambert, waarover ging die speech?
11: Ja, de president had het over de grootsheid en het unieke karakter van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door communisme en migranten.
12: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
11: Ja, voor heel de VS zijn er vandaag festiviteiten gepland, maar aan de oostkust dreigen die wel in het water te vallen door een grote hittegolf. In Washington DC bijvoorbeeld wordt het vandaag tot 38 graden. Daarom is ook een grote parade afgelast. Vanavond zou Trump daar wel nog eens opnieuw speechen en zou er ook een grote vuurwerkshow moeten plaatsvinden.
9: Dankjewel, Pauline. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam 4 maanden geleden om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Duizenden in het zwart geklede gelovigen zijn naar het religieuze complex getrokken in de hoofdstad Teheran om de kist te groeten. De plechtigheden duren 6 dagen en de Iraanse autoriteiten verwachten alleen in Teheran al 15 tot 20 miljoen mensen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van anderhalve week geleden bijgesteld tot 2645. Er vielen ook meer dan 12.000 gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog altijd naar hen gezocht, maar de hoop om hen nog levend terug te vinden is klein. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Er waren ook veel fans van Taylor Swift die het koppel wilden zien.
13: Taylor Swift, we're so excited to be Swifties for this long. And
14: she's relatable, Travis is relatable, so a lot of people just come to because they want to just be a part of that.
9: Volgens Amerikaanse media waren er duizenden gasten op de ceremonie en die werd geleid door vriend en acteur Adam Sandler. Sport. De laatste drie achtste finalisten op het WK voetbal zijn bekend. Colombia, Egypte en Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Maar Olivier de Wilde, de Argentijnen hebben het wel heel moeilijk gehad.
15: Ja, absoluut. Als de wereldkampioen tegen een debutant als Kaapverdië speelt, zou je geen verlengingen verwachten. Maar Messi en Co moesten er dus toch 120 minuten voor spelen om 3-2 te winnen. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste wereldbekergoal. Kaapverdië verlaat het toernooi met opgeheven hoofd en krijgt lof van de voetbalwereld. En ongetwijfeld zullen de spelers bij hun thuiskomst als helden worden onthaald. Ook Egypte moest zich dubbel plooien om voorbij Australië te geraken. Het had strafschoppen nodig. Australië miste er twee en daardoor speelt Egypte nu tegen Argentinië. Colombia neemt het op tegen een van de ploegen in vorm, Zwitserland. De Colombianen hadden vannacht genoeg aan een 1-0 tegen Ghana.
9: Dankjewel, Olivier. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren gisteravond van Frankrijk met 72-80. Met nog één wedstrijd te gaan, kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. Zonnig weer vandaag met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden dan. Begin volgende week wordt het nog een paar graden warmer. Vooraan in dit nieuws van morgen de Belgische brandweerlieden die naar Portugal vertrekken. Ze gaan er helpen bosbranden blussen en ook de bevolking bijstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Lien.
9: Ook de bevolking bijstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Lien.
16: Hoogstraten aardbeien.
17: Radio 2.
16: Radio 2 zomerweekend.

0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: real and a little bit crazy. Stel je voor, je bent een artiest. Je wordt op het podium verwacht en je moet nog snel iets uit je auto halen. Namelijk die oortjes die zangers altijd zo in hun oren steken. Daarmee horen ze eigenlijk al het geluid als je op een podium staat. Zonder die oortjes kan je vandaag de dag eigenlijk bijna niet meer zingen. Want vroeger stonden er van die grote boksen op het podium en daar kwam de muziek door. Maar dat gebeurt niet meer, dus ze hebben allemaal van die oortjes in. En dan ga je dus naar je auto om die oortjes daaruit te halen. Dan blijkt dat je de sleutels van je auto kwijt bent. Het overkwam gisteren Mart Hoogkramer, de zanger van Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Hij zegt, ja, het is verschrikkelijk. Hij schreef het op een Instagram. Dus al die mensen die stonden daar te wachten voor hem om op te treden, dat kon gewoon niet doorgaan, dat optreden. Hè? Ah nee, hij hoorde zichzelf niet. Dus een wijze raad. Laat je autosleutels bijhouden door iemand anders. Of leg ze op een veilige plek. Dat gaat hem waarschijnlijk geen tweede keer gebeuren. Want de mensen in het publiek die waren teleurgesteld. Teleurgesteld.
1: We gaan hem doen.
0: Nee, hij deed hem niet gisteren.
1: Oh, leven.
0: Ja, inderdaad, wat een leven.

0: Hoogkramer. En ik ga zwemmen.
1: Die was voor mij, hè?
0: Niet alleen kommer en kwel ter hoogte ten huize Hoogkramer. Want gisteren heeft zijn dochtertje haar... jawel, zwemdiploma gehaald. Dat moet wel als je vader zo'n hit heeft van ik ga zwemmen. Ach ja, niet het einde van de wereld. Dit is Miley Cyrus en inderdaad die

0: Miley Cyrus. At the end of the world. Zometeen ook nog Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en De Zandloper. Met Miguel Wiels.
3: Ik wou op televisie komen, ik wou beroemd worden. Pas achteraf kan ik dan relativeren en zien dat dat ik zelf niet was. Hij is 78 geworden. Ik mis hem heel hard. 45 jaar lang samenragend. Ik heb jarenlang niemand naast mij kunnen nemen in het stadion. Het was zijn plaats.
1: Peter van der Veire en De Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
4: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
8: Van den Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborren.be.
6: Radio 2.
1: Radio 2.

Borsato en je hoeft niet naar huis vannacht. Hans Stevens die moet straks wel even naar huis. Want op dit moment nog zijn laatste werkdag, maar dan begint een weekje verlof. Connie zegt het ook. We zijn heel wat van plan, Karen, want we gaan het tuinhuis schilderen, genieten van het mooie weer, Radio 2 op de achtergrond en dan een hartje erbij. En ook Frederik die zegt, ja, we zijn de laatste dingen wat aan het klaarmaken, want daarna vertrek ik met mijn vrouw en ons hondje 2 weken naar zee. Daar gaan we genieten. Vergeet vooral niet langs te komen in Blankenbergen, beste Frederik, want daar zitten we vanaf overmorgen met Radio 2. En ook heel wat mensen die laten weten dat ze op weg zijn naar het zuiden om op vakantie te gaan naar bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje. Verwacht je daar aan bloedhete temperaturen? Dat hoor je al in het weerbericht. Maar verwacht je in Frankrijk ook aan laadpaalfiles? Want steeds meer mensen rijden elektrisch. Ook in Frankrijk, dat komt onder andere door de gestegen benzineprijzen. Door die oorlog in Iran, dat mensen sneller een elektrische wagen hebben gekocht in Frankrijk. En dan denk je misschien, op weg naar het zuiden, ik ga snel even langs zo'n snelwegparking, snel even 20 minuten laden. Je zou daar wel eens bedrogen kunnen uitkomen, want de Fransen die laden hun wagen vooral op tussen 12 en 2 uur 's middags. Want dan is het lunch en dan denken ze, ondertussen gaan wij een hapje eten, we steken die auto in de stekker en dan blijft die daar dus 2 uur in zitten. Het beste kan je dus laden voor de lunch of na de lunch. Ik heb je dus gewaarschuwd, mocht je met je elektrische auto op weg zijn naar Frankrijk.

0: The Waterboys and the Hole of the Moon. Hoe zit het daar bij Thierry aan het water? Thierry, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Karen.
0: Hebben ze al gebeten?
1: Nee, maar de wedstrijd is nog niet bezig. We moeten al beginnen. We beginnen rond 16:45 deze avond.
0: Ja, want jij zit in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. De eerste zomerwedstrijd van het vissen. Is dat dan echt de hele dag stilzitten, Thierry?
1: Stilzitten is het woord niet, maar zo rustig mogelijk. Met Radio 2 op de achtergrond.
0: Perfect, zeg. En straks vanaf 9:00, dan is die zomerhits 1000. Ze gaan sowieso bijten, hè. Thierry, ik voel het.
1: Ja, ik ook. En het weer zit ook mee. Dus ik denk dat ik voor de winst ga vandaag.
0: Ah, voilà. Als je daar een speech moet doen, de overwinningsspeech, bedank Radio 2 dan, hè.
1: Oké, ik ben vast.
0: Dag Thierry, bye-bye.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Blijf nog even hier, dat zal Thierry vast en zeker ook tegen zijn vissen zeggen straks. Het is hem gegund. Guusje en Bazaar zijn dit samen.

0: Guusje en Bazaar vroegen het, blijf nog even hier. En ik zou dat ook maar doen, ook, want het wordt vandaag een hele zonnige zaterdag. Ongeveer 5, 26 graden. Ook morgen een hele mooie zonnige zondag. Ideaal weer dus om de toffe dingen in jouw buurt te ontdekken. En die komen eraan, hoor. Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Want letterlijk terug in de tijd reizen, het kan dit weekend in het Scheldeland. Tijdens Scheldeland in Stoom rijden vier indrukwekkende 75 jaar oude stoomlocomotieven tussen de stations van Puur Sint-Amans en Baasrode. En daarmee vieren ze de verbinding van 40 jaar stoomtreinen tussen de twee plekken. Ga je liever de zee op dan aan het land te blijven? Er vaart ook een unieke stoomboot tussen de twee dorpen. Vandaag en morgen kan je de hele dag meereizen.

0: Ook deze Aaron Blommaert en Zoe Levi die komen naar Blankenbergen op maandag 10 augustus. Waar vind je trouwens al die hele lijst van die optredens? Ah, bij Radio 2 op VRT Max. VRT
1: Radio 2. Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
7: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
8: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
9: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Morgens. En Loveful komt uit die film Romeo and Juliet. Heb je die ooit gezien, Michael?
1: Nee.
0: Met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. Waarom weet ik dat zo goed? Dat is de eerste film waar ik ooit met een liefje naartoe geweest ben.
1: Ja.
0: Ik moet wel toegeven, tijdens de film werd wel duidelijk dat het niet echt toekomst was tussen ons, want hij begreep niks van de film.
1: Ah ja, oké. Maar heb jij een beetje genoten van de film dan?
0: Helemaal, want het is echt zoals Shakespeare. Het werd echt ook gesproken zoals Shakespeare het neergeschreven heeft. Dat was voor hem toch een no-go.
1: Het was te moeilijk.
0: Zeg, Michael, die zomer heet 1000. Dat is gelukkig begrijpbaar voor iedereen. We zitten al ver in de lijst, hè?
1: Ja, ik ga zo meteen beginnen aan nummer 286. Dat is Sunshine Reggae. Van Laidback, absoluut. Okay. En de dames van Opium komen er ook nog aan straks.
0: Hart heet goed.
1: Doe mijn hart, doe me goed. Dat soort dingen, ja.
0: Oké, dat is jouw ding, hè. Ik zie het.
1: Ik vind dat fantastisch. Zeker op een zaterdagmorgen. Laat maar komen straks. Ja.
0: Zeg, maar er kan ook nog gestemd worden voor die top 20, hè?
1: Mm-hmm. Voor de top 10. Tot morgen, 4 uur in de namiddag. En dan gaan we die stempoorten dichtgooien. En dan hoor je dus morgenavond net voor 8 uur wie of wat er op 1 staat in die Radio 2 Zomerhits 1000. Hè?
0: Ik heb gestemd. Ik ga niet zeggen op wat.
1: Allee.
0: Maar ik denk dat heel veel mensen daarop gestemd hebben.
1: Margriet.
0: Ja. Maar ik vind dat ze moet blijven hangen op de eerste plaats.
1: Ik vind dat ook wel, absoluut, ja.
0: Ik gun het haar. Michael, veel plezier zo meteen.
1: Yes, dankjewel. Elke dag
0: Radio 2. En ook dit hoort eigenlijk thuis in die lijst. Allee zeg, Opium, dat is uw ding wel. Daar verschiet ik van.
1: Helemaal.

Weet je wat ik hoop voor juffrouw Helena? Dat ze straks met een lekkere frisse rosé of een lekkere frisdrank ergens in de zon ligt. Die juffen, want zij hebben dat verdiend, want het is een pittig schooljaar geweest. Enfin, ondertussen 7 minuten voor 9 is het geworden. Ja, waar vind je die lijst van alle optredens die er in Blankenbergen zullen plaatsvinden vanaf maandag? Wel, dat vind je op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar zie je een hele mooie foto staan van Camille. Als je daar op klikt, dan zie je de hele lijst van optredens wie er allemaal langskomt. En we beginnen natuurlijk op maandag, overmorgen om 3:30 met de enige echte Bart Peters. Je kan dan samen met hem gaan zwemmen in de zee. Ik weet niet of Bart mee de zee ingaat, maar je kan in elk geval meezingen met zwemmen in de zee. Matthias Meismans, die komt ook langs. Isabelle A. verwachten we volgende week. Ook Lies. Sam Goris zal erbij zijn. Hollis, DJ Licious, Milo, Yannick Bovy, Tom Dice. Ze komen allemaal langs. Radio 2 op VRT Max, daar vind je de hele lijst. En dan weet je dus wanneer ook jij daar moet zijn. Meer zomergevoel in je radio zometeen na 9 uur met de Zomerhits 1000 met Michael. Het wordt genieten. Maak er nog een hele fijne zaterdag van. En wat mij betreft heel graag tot morgen. De zon komt eraan. We gaan naar het strand, dus we gaan nog even waksen. Dit is Right Between the Eyes.

0: Kom nu naar de Solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de Solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur. Shoppen bij Moleculen in Vechten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
1: Wacht, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Oh ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen...
3: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
4: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laksfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
6: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
4: Gaverzicht. Interieur Avenue Gaverzicht. In Deerlijk en Moeskroen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: En zo meteen het vervolg van Radio 2, Zomerhits 1000. En we gaan helemaal laid back. Zo meteen aan 9 uur met Sunshine Reggae.
8: Elke dag, telt voor 2, VRT Radio 2.
9: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Vandaag vertrekken er Belgische brandweerlieden naar Portugal om daar te helpen bij de bosbranden. Er zijn nu al hevige branden in centraal Portugal, maar ook in het noorden van het land is er een groot risico op brand. De hele zomer zullen er Belgische ploegen naar daar reizen, vertelt brandweerman Michael de Nijs.
10: Wij sturen vanaf vandaag een eerste ploeg van 5 mensen naar daar in bijstand in Noord-Portugal. Die ploeg wordt opnieuw afgelost volgende zaterdag en zo gaat dat door tot half september. En dan hebben wij een tweede operationele ploeg die in centraal Portugal, meer bepaald in Penela, actief zal zijn. En die missie start normaal gezien half augustus tot eind september. En daarnaast hebben wij ook nog altijd ploegen in standby achter de hand voor moest de situatie echt escaleren en er zijn ook bijkomende middelen nodig.
9: Bij de bosbranden in Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. En ook in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, woeden er nog altijd zware bosbranden. De hele zomer zullen politiemensen meer rijden op de treinen tussen Brussel en de kust, dat schrijft het Nieuwsblad. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meer rijden. De bedoeling is om overlast snel te kunnen aanpakken, zegt Anne Berger van de federale politie.
11: Voornamelijk zijn dat grote groepen jongeren die dan voor overlast zorgen. En dat is de reden waarom er meer politieaanwezigheid gaat zijn op de treinen, maar ook in de stations. De spoorwegpolitie samen met de lokale politiezones, voornamelijk op de as Brussel, Gent, Brugge, Oostende. En dan ook natuurlijk met Securrail van de NMBS samen. En het is om ervoor te zorgen dat die situatie beter gemonitord wordt, maar ook dat we sneller ter plaatse zijn als er zich problemen zouden voordoen.
9: De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste verjaardag. Op 4 juli 1776 werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. De herdenking is gisteren al begonnen met een speech van president Trump. Pauline Lambert, waarover ging die speech?
12: Ja, Trump had het over de grootsheid en het unieke karakter van de Verenigde Staten. Maar hij zei ook dat de Amerikaanse identiteit bedreigd wordt door communisme van progressieve democraten en van migranten.
13: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country.
12: Ja, Trump wil zo waarschijnlijk republikeinse kiezers mobiliseren voor de parlementsverkiezingen die zijn in november.
9: Ja, en er zijn ongetwijfeld vandaag nog meer vieringen. Wat staat er nog op het programma?
12: Jawel, over heel de VS staan er festiviteiten gepland, maar aan de oostkust dreigen die wel in het water te vallen door een hittegolf. In hoofdstad Washington DC is daarom al een grote parade afgelast. Vanavond zou Trump daar wel nog eens speechen en moet er ook een enorme vuurwerkshow plaatsvinden. Het is allemaal niet zonder controverse, want volgens sommigen dienen al die evenementen vooral de politieke agenda van Trump zelf.
9: Dankjewel, Paulien. In Iran is de rouwceremonie begonnen voor de religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam ruim 4 maanden geleden om door een Israëlisch-Amerikaanse luchtaanval bij het begin van de oorlog tegen Iran. Khamenei was 86. Normaal zou hij in maart al begraven worden, maar dat werd uitgesteld door de oorlog. Vandaag zijn al duizenden gelovigen zijn kist gaan groeten in de hoofdstad Teheran. En volgens de Iraanse autoriteiten zullen miljoenen mensen dat de komende dagen ook nog doen. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad. De Amerikaanse popster Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce zijn gisteravond getrouwd. De ceremonie was in de evenementenhal Madison Square Garden in New York. Er waren in de buurt hele stratenblokken afgezet en er hingen grote schermen waarop het huwelijk bekendgemaakt werd. Er waren ook veel fans van Taylor Swift die het koppel wilden zien.
14: Taylor Swift, we're so excited to be Swifties for this long. And
15: she's relatable, Travis is relatable. So a lot of people just come to because they want to just be a part of that.
9: Volgens Amerikaanse media waren er 1000 gasten op het feest en werd de ceremonie geleid door vriend en acteur Adam Sandler. De 16e finales op het WK voetbal zitten erop. Colombia, Egypte en wereldkampioen Argentinië hebben zich afgelopen nacht geplaatst voor de volgende ronde. Ja, Olivier de Wilde, voor Argentinië was het onverwacht wel heel spannend.
16: Ja, het was vooraf niet verwacht dat Argentinië zoveel moeite zou hebben met debutante Kaapverdië. Messi en co. klaarden de klus pas in de verlengingen. De wereldkampioenen kwamen 3 keer op voorsprong. 2 keer konden de Kaapverdiërs nog terugkeren. Maar een mirakel zat er niet in. Kaapverdië mag wel trots zijn op de eerste vertoning op het WK-toneel. Maar het verlies dus met 3-2. Lionel Messi scoorde trouwens zijn 20ste goal op een wereldbeker voor Argentinië. Hij en zijn ploeg spelen nu tegen Egypte. De Egyptenaren werkten ook overuren. Pas na strafschoppen werd Australië geklopt. En in de anderlaatste 16e finales ging Colombia met het kleinste verschil voorbij Ghana. Na een kwartier stond de 1-0 eindstand al op het scorebord. Colombia neemt het op tegen één van de ploegen in vorm op dit toernooi, Zwitserland.
9: Dankjewel, Olivier. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren gisteravond van Frankrijk met 72-80. En met nog maar 1 wedstrijd te gaan, kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. Het wordt een zonnige dag vandaag met maxima van 22 tot 28 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui in het noorden van het land en tot 26 graden. Begin volgende week wordt het weer iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Oké, dankjewel, Lien. Hoogstraten.
17: Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2, Zomerhits 1000.
6: Michael Joosens.
7: Zeg, een hele goede morgen. Zullen wij hier nog eens even wat zon binnentrekken in de lijst? Wat denk je? Met Sunshine Reggae nu.

0: komen uit Denemarken, hè, die mannen van Laidback. En daar regent het ongeveer, ja, ik ben het even gaan uitzoeken, 180 dagen per jaar. Maar dat hoor je niet, hè, aan deze Sunshine Reggae op 286. Want ja, dit is toch heerlijk opwarmen voor zo'n mooi weekend natuurlijk. Jacot, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ik reed vanmorgen om 6 uur naar Radio 2, Jacot. En ik rook gewoon die zomerdag al om 6 uur 's morgens.
1: Ja.
0: Het is een heerlijke dag.
1: Ja, inderdaad. Nog niet echt een zomerdag volgens de weerdefinitie, want dan zouden we aan 30 graden moeten zitten. Maar wel een zeer aangename 27 graden mogen we verwachten vandaag. Met veel zon, af en toe een paar hoge wolkensluiers of wolkenvelden. Maar dus een zeer aangename dag, weinig wind ook. Hoewel er tegen deze namiddag misschien wel wat meer matige wind kan opsteken. En dus 27 graden in het centrum, lokaal kan dat een 28 zijn. En aan zee houden we het bij 22 graden op het strand. En dan morgen misschien toch wat meer wolken. En dan zou er ook al hier en daar een buitje kunnen vallen. De meeste kans is er voor het noorden en het noordoosten van het land. Dus denk ik aan het noorden van de provincies Antwerpen en Limburg. Temperaturen die zitten morgen wel nog steeds rond een mooie 26 graden. Opnieuw bij weinig wind. En volgende week, ja, dan krijgen we opnieuw wat warmere temperaturen. Wat hogere temperaturen met een 7 of 28. En naar het einde van volgende week toe. Misschien zelfs opnieuw een echte zomerdag met 30 graden.
0: Oké, kijk, dat is iets om naar uit te kijken. We zijn vertrokken voor een mooie week sowieso. Jacot, heb je trouwens al gestemd op jouw favoriete song? Jouw favoriete zomersong uit die top 10?
1: Zeker.
0: Oké. Ik ben benieuwd welke jij op 1 hebt gestemd, Jacot.
1: Ja, ik vind toch dat Margriet die eerste plaats verdient. Dus ik heb op Lekker Blijven Hangen gestemd.
0: Maar ja, natuurlijk wel. Maar ik vind dat ook. En mijn collega Karemijn vindt dat ook. Dus ja, Margriet moet op 1, absoluut. Hè.
1: Moet. Zeker wel.
0: Lekker Blijven Hangen. Je kan trouwens nog stemmen, hè, op die top 10. Dat kan nog tot morgen om 4 uur. En als je denkt, ik ben team Jacot. Wel, vooral even op Margriet klikken met Lekker Blijven Hangen. Komt dat helemaal goed. Hè. Jacot, dankjewel. Een mooi weekend ook. Salut. Hè.
1: Met plezier voor jou. Dag.
2: Elke dag telt voor 2. Radio 2 Zomerhits 1000.
0: En dan zitten we nu vooral bij Mr. Pierre Robin himself, Billy Joel op 285 en Uptown Girl.

0: die zon vooral maar hangen. Hè? Want Jacot zei het er net nog. We zijn vertrokken voor een zonnige week. En volgende week zelfs opnieuw 30 graden gaan wij aantikken. En geen hittegolftoestanden, dus ook al is goed. Hè? We zaten hier op 284 met Nick Kershaw in de Radio 2. Zomerhits 1000. En I Won't Let The Sun Go Down. En als er kinderen meeluisteren op dit moment, misschien even die oortjes dichtduwen, want doe me hard, doe me heet, doe me goed. Jawel, zometeen is het dan opium.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kinderbrie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs! Krevel.
3: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
4: Ze zijn terug.
5: En de tekstje nog.
6: Natuurlijk kijken we tekstje ook.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
5: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Ja.
4: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
2: Lotto is op zoek naar een mond.
7: Heb ik?
2: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
7: Ja, dat kan ik wel smaken.
2: Of specialiteiten over de hele wereld.
7: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
8: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
1: Radio 2.
2: Zomerhits 1000.
1: 283.
9: Kom wat dichter. En laat je niks vertellen. We weten wie we zijn, we weten wat we willen.

krijg ik een berichtje van Thomas. De app van Radio 2. En die zegt, ja, in de 90s werden ze ook wel eens de Wulpse K3's genoemd. Hè? Deze Joyce de Trog, Katja Alens en Inge Moerenhout. Ofwel opium natuurlijk. Hè. Trouwens ook onze Radio 2 zomerhit van 1998. Hè, met Doe Me Goed in de lijst op 283. En dan gaan we nu naar Zaire. Met Johnny Wakeling.

zo'n berichtje van Vivian gekregen in de app van Radio 2 uit Neerpelt. Die zegt, ja, dit hebben we gisteravond nog gedanst op het geweldige pensioenfeest van Andrea Foesters. Bij deze is Andrea Foesters ook even vermeld op Radio 2. Geniet ook van jouw pensioen, Andrea, absoluut. Ja, ik ken dit vooral van op de kleuterschool. Intussen al bijna 30 jaar geleden, want op het einde van het schooljaar moesten wij dat dansen voor de mama's en de papa's. Ik heb dat sindsdien nooit meer geprobeerd en ik ga dat ook zo houden. Maar goed, in Zaire, in de Radio 2 Zomerhits 1000 van Johnny Wakeling op 282. En dan schuiven wij door. Want ja, de enige keer Elvis in deze lijst kwam in 1968 met een song op de B-kant van zijn plaat. Dat was deze A Little Less Conversation. Maar goed, die mayonaise pakte niet tot in 2002. Dan was het wel prijs op 281. In die versie van Junkie XL.

0: Loco in Acapulco. Is eigenlijk geschreven door Phil Collins, wist je dat? Phil Collins heeft het geschreven voor die film Buster in de jaren 80. Hij heeft ook deze soundtrack ingespeeld op drums. Dus ja, met andere woorden, Phil Collins deed eigenlijk alles op deze Four Tops. Loco in Acapulco in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 280. En dan gaan we nu vooral even naar Brazilië. Elke
1: dag telt voor Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Michael Joosens.
0: Met de mannen van Carapicho. Daar zitten we nu op 279.

fijn wakker worden, hè, met de Brazilianen van Carapicho en Tic Tic Tac op 279. En dan zitten we nu vooral bij Billy Ocean. En Billy Ocean, die mocht ik ooit eens interviewen voor de radio op een klein festival, een paar jaar geleden, ergens in de Kempen. En ik dacht, ja, ik ga daar ontvangen worden in een grote loge of zo, met caviar en champagne. Nee, ik mocht hem interviewen in zijn caravan. Echt waar, Billy Ocean stond er met een kleine caravan achter het podium. En het grappige was, heel die familie Ocean die zat daarbij. Dus uiteindelijk was dat nog een mega gezellige avond. Schat van de mens en heel blij dat hij erbij is hier op 278. Get out of my dreams, get into my car. Hey!

0: is er één keer prijs voor Billy Ocean in de Radio 2 Zomerhits 1000. Hier op 278. Get out of my dreams, get into my car. En dan gaan we zo meteen nog eens even terug naar de 90s met Culture Beat en Mr. Vain.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De 5 beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Radio 2 Zomerhits 1000.
7: 277.

0: En hiermee zaten we natuurlijk in de geweldige jaren 90, 1993. Grote, grote zomerritten dan, hè, voor Culture Beat en Mr. Vain. En je weet het intussen, hè, vanaf volgende week maandag zitten wij opnieuw in Blankenbergen met Radio 2. Met ook een pak topartiesten. En ik kan jou alvast verklappen dat Meteor er ook zal zijn op donderdag 16 juli.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Michael Josens.
0: Het zal ergens in de namiddag zijn, ik denk rond 3:30. En misschien zingt hij dit ook wel, hè. Wat wil je van mij hier op 276? Het zou fijn.

Dat is eigenlijk een talenknobbel hoor, deze Laura Pozzini. Die spreekt vlotjes Italiaans, ook nog Engels, Spaans en ook Portugees. Benieuwd of ze ook Vlaams aan het leren is, want ja, ze komt naar ons land binnenkort. Naar Fort Nationaal, 25 oktober, op een zondag is dat. En hier ook in de lijst geraakte met Strani Amori op 275. En dan gaan we een klein beetje gas bijgeven natuurlijk in jouw Radio 2 Zomerhits 1000. Het is aan de mannen van Mojo, altijd goed, lekker zomers. Hier zijn ze op 274.

0: Radio 2. Zomerhits 1000. Elke dag telt voor
1: twee. Radio 2.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
5: Dubbel zoveel plezier, voor maat en aft zoveel moeite.
4: Wacht, hè, dubbel...
5: Er zijn soldenkortingen tot wel 50%.
4: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
5: Op alle kleren, meubels...
4: Elektro, sportartikelen...
5: En nog zoveel meer.
4: Al onze promo's.
5: Op moleculen.be.
4: Als je echt wilt shoppen...
6: Moleculen. Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
7: Verbergmoes brengt leven in je interieur. Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
8: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stoffen relaxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Mega solde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
9: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
10: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
11: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg het middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
12: Echt?
13: Echt waar?
11: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
14: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
15: Ik weet dat het is misschien een beetje vroeg om aan de aperitief te beginnen, maar zometeen een song. Je gaat die olijven proeven bij jouw tas koffie. Ik ben er 100% van overtuigd zometeen.
16: Elke dag telt voor twee.
17: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lien de Koolman. De hele zomer zullen politiemensen meerijden op de treinen tussen Brussel en de kust. De agenten zullen zowel in uniform als in burger meerijden. De bedoeling is om overlast snel te kunnen aanpakken, zegt Anne Berger van de federale politie.
18: Het is op basis van een risicoanalyse, dus het aantal extra agenten varieert van dag tot dag en ook van plaats tot plaats. Het is zowel op de treinen richting de kust, maar ook op de treinen die terug naar het binnenland rijden. In de stations bijvoorbeeld gaan er ook agenten in burger zijn en ook op de treinen om situaties te kunnen monitoren en eigenlijk te kunnen zien welke groepen eventueel voor overlast zouden kunnen zorgen om daar dan tijdig op te kunnen ingrijpen.
17: De Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar. Op 4 juli 1776 werd de VS onafhankelijk van de Britse monarchie. En dat wordt vandaag uitgebreid gevierd in heel het land. President Trump heeft gisteren aan de vooravond van de festiviteiten al een speech gegeven. Hij zei dat communisme en migranten de Amerikaanse identiteit bedreigen.
19: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
17: En intussen is paus Leo XIV aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij wil daar op deze onafhankelijkheidsdag van de Verenigde Staten de boodschap geven dat migranten beschermd moeten worden. In een open brief wijst hij de Amerikanen erop dat de VS ontstaan is door migratie. Lampedusa is een Italiaans eiland in de Middellandse Zee en een van de belangrijkste plekken waar migranten uit Afrika aankomen in Europa. De paus bezocht onlangs ook de Canarische eilanden in Spanje, ook een hotspot voor migratie. En de ticketprijzen voor de 8e finales tussen België en de Verenigde Staten op het WK voetbal bereiken recordhoogtes. Sinds het gastland de VS zich als groepswinnaar plaatste voor de 16e finales, is de ploeg heel populair. De minimumprijs voor een ticket in die 16e finale tegen Bosnië was €2.700. Voor de match tegen de Rode Duivels ligt de gemiddelde verkoopprijs op €5.300. De beste plekken in het stadion kosten €9.300. De Rode Duivels spelen in de nacht van maandag op dinsdag tegen de VS om 2 uur onze tijd. Een zonnige dag vandaag met maxima van 22 graden aan zee tot 28 lokaal in het binnenland. Morgen zon en wolken met in het noorden kans op een paar buien. We halen dan 26 graden. Begin volgende week wordt het nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Oké, dankjewel Lien. En Green.
1: Energie Rebellie. Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.
20: Michael Josens.
15: Dit is eigenlijk nog beter dan een pot olijven natuur zo op een zaterdagmorgen. Hè? Bourbajos de Amor. Goedemorgen.
20: Hey, hey. WRT Radio 2. 273.

laat die herinneringen maar komen, hè, in de app van Radio 2. Van al die geweldige zomerrits, dat heeft ook Doreen gedaan. Ze stuurt, goedemorgen Michael, dit was mijn allereerste singeltje dat ik kocht op mijn 15 jaar. Kostte ongeveer toen 4 frank. Dat was zelfs volgens mij nog geen euro, als ik mij niet vergis. Hè. Burbajos de Amor, 273. En dan zitten we nu bij Bart van den Bossen en de heuveltjes van Erika op 272.

0: Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.

0: Erika. Ja, toch maar een beetje opletten met dat warme weer om die heuveltjes van Erika te beklimmen. Hè, want ja.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Misschien best geen te zware inspanningen met dat warme weer dat eraan komt. Alleszins Bart van den Bossen hier op 272 in de Radio 2 Zomerhits 1000. Alhoewel, ik ga toch vragen om op dit moment om 9:55 op een zaterdagmorgen toch een kleine inspanning te doen. Want zoek eens even een serviet, zoals we in Antwerpen zeggen. Een zakdoek. Zoek eens even een zakdoek. Ik ga dat ook even pakken. Mag dat? Zo. Voilà. En dan steek je jouw rechterhand nu in de lucht. En dan ga je zwaaien, zwaaien, zwaaien. Want kijk eens hier. Wie er nu binnenkomt in de lijst. Hè? Op 271. Dan gaan we dat weekend op gang zwieren, letterlijk en figuurlijk. Met Michel Sardou, le lac du Connemara. Het zou wel zijn.

0: Dat blijkbaar een zomerhit in mijn geboortejaar. Ik heb het nooit actief meegemaakt, want ik ben van 1992. Dus ja, toen dit op de radio was, zat ik in de bike bij mama natuurlijk nog. Hè. Maar gelukkig wel hier te beleven op 270 Shabarang's Mr. Loverman. En dus zit Kenneth op zijn koersfiets te luisteren naar de Radio 2 Zomerhits 1000 met VRT Max in zijn oren. Veel succes sowieso. En waar ben jij aan het meezingen? Waar ben jij aan het genieten op dit moment van de lijst? Duw dat ook eens binnen in de app van Radio 2.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
1: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
5: Torfs!
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: De grootste schommel van de wereld.
8: En een avonturenparcours.
6: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
11: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
12: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
12: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
13: Radio 2, Zomerhits 1000.
14: 269.

0: straks, als je tijd hebt, die Bob Sinclair eens even googelen. Dus even Bob Sinclair in Google en dan Google afbeeldingen. En ik zweer het je, mocht Jezus een DJ zijn geweest in 2005, wel, het was hem, het was Bob Sinclair. Jongens, dat is echt een identieke kopie. Dat is ongelooflijk.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: En hij staat ook in de lijst met Love Generation op 269. En dan gaan we even naar Meulebeke, naar Anne. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Miguel.
0: Hey, ja, het is Michael. Dat is niet erg, Anne.
2: Ah, oh, sorry.
0: Dat is niet erg. Zeg, Anne, goedemorgen. Jij bent ook aan het genieten van al die geweldige zomerhits natuurlijk op Radio 2. Met de strijk op dit moment, hoe hoog is de bergstrijk, Anne, bij jou?
2: Ja, nogal. Dus ik zal nog een uurtje werk hebben, denk ik.
0: Een uurtje werk, dat is even grosso modo uitgerekend 2 meter hoog?
2: Nee, zo hoog is het niet. Ik denk een halve meter, zoiets.
0: Oké, ça va, dat komt goed. Zeg maar, vooral, je bent aan het luisteren op dit moment naar de Radio 2 Zomerhits 1000, lieve Anne. Met ook uw honden. En het probleem is, het probleem niet, als jij losgaat, dan kijken uw honden raar op. Hoe komt dat? Leg eens uit.
2: Daarstraks was dat een liedje daar van Connemara. Dan had ik een zakdoek in mijn hand om te strijken. En dan ben ik gewoon met mijn zakdoek bijna ronddraaien. De honden keken nogal raar op.
0: Ja, die hadden zoiets van speciaal wat daar gebeurt bij ons baasje, bij Anne.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, maar kijk, die strijk, dat gaat er los doorvliegen, hè, Anne, absoluut. Want ja, we zitten zometeen aan nummer 268. Twee Belgen, Operation Coupe de Poing. Dat gaat ook echt vooruit gaan, absoluut. Maar...
2: ja, dat is ook nog een van mijn tijd.
0: Ah, voilà, kijk, dan komt
2: van
0: die er zo...
2: mijn jonge tijd, dus.
0: Voilà, dan ga je jouw jeugd herbeleven, Anne, zometeen.
2: Ja,
0: maar vooral, heb jij al gestemd op die top 10? Heb jij jouw favoriete nummer zomerhit al op 1 gestemd via VRT Max, Anne?
2: Nee, maar ik denk ook dat ik zoals de meesten wel op Margriet ga stemmen.
0: Mm-hmm. Ja, dit is echt heel...
2: Ik vond dat zo'n fantastische dame en ja, het is heel jammer dat ze ons verlaten heeft. En ik vind dat ze het verdient om op plaats 1 te staan.
0: Mm-hmm. Absoluut, ja. Mijn collega Karen Meijne vindt dat ook. Ik vind dat zelf ook en weervrouw Jacot ook, Anne. Dus ja, het kan niet anders dan Margriet op 1 gaat planten. Maar goed, we gaan dat zien natuurlijk. En morgen, net voor 8 uur, vertelt Benjamin wie of wat er op 1 staat. In die geweldige Radio 2 Zomerhits 1000 natuurlijk. Hè. Dus morgen. En stemmen kan ook nog. Hè. Tot morgen namiddag om 4 uur.
2: Okay.
0: Voilà.
2: Goed weekend.
0: Anne, dankjewel. Succes met de strijk.
2: Ja.
0: En we gaan vooral terug naar jouw jeugd. Zie op 268 met twee Belgen. Operation Coup de Poing. Hier gaan we zien.
2: Dankjewel.

0: Dat is leuk om te lezen, maar iedereen is in volle voorbereiding voor de terrasjes deze middag. Lees ik in de app van Radio 2. Onder andere Charlotte uit Deurne, die zegt ja, ik ga een terrasje doen straks met de vriendinnenbende. En dat is nu toevallig mijn favoriete cocktail, zie, die Sex on the Beach. Ik ga eerlijk zijn, een confession doen op zaterdagmorgen. Charlotte, ik heb dat nog nooit gedronken. Zo'n Sex on the Beach. Ik ken het alleen van Teaspoon natuurlijk. Hè. Hun zomerhit uit 1997 en ook in de Radio 2. Zomerhits 1000 geraakt uiteraard hè, op 267. En dan schuiven we door, 266, met Sam Cooke, die in de zomer van 1960 ja, toch wel de zomerhit van dat jaar schreef. Hè. En geloof me, dat gaat nog beter werken dan een sauna op zaterdagmorgen. Je gaat helemaal relaxed zijn hier met Wonderful World.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Radio 2,
4: Michael Joosens.
0: Op 266.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: Radio 2 Zomerhits 1000.
5: 225.

265 voor Nile Rodgers en Cheek samen met Le Freak. En die treden ook af en toe nog op, hè? Die mannen van Cheek. Die komen af en toe wel eens naar ons land. Volgende week bijvoorbeeld, volgende week zaterdag, staan ze op La Semo. Dat is een festival in Henegouwen. En ik kan jou verzekeren, die Nile Rodgers die heeft nog een conditie voor zijn 74. Het is ongelooflijk, hoor. Die kan nog wel een kniespengel aan. En kijk eens hier, over die kniespengel gesproken. Daar zitten we nu. Je t'adore. Met Kate Ryan, 264 in de lijst.

Dit is goed, hè. Samuel Welten. Toch wel straf eigenlijk, hoor, want ja. Hij was 18 jaar en toen kwam hij met deze Echte Liefde is te koop. En sindsdien ja, losse wereldster geworden natuurlijk in Nederland. En ook in de Radio 2 Zomer in 1000 op 263. En Echte Liefde is te koop. En dan schuiven we door met Jermaine Jackson. When the rain begins to fall. Klopt niks van, hè, volgens Jacot van het weer.

0: als je nu nog niet wakker was, dan is dat nu wel het geval natuurlijk, hè. Goed dat ze erbij zijn op 261. Liquid en Sylvie, Turn the Tide.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eerst een kus geven. Hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dexters.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
11: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
13: Helemaal.
3: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
14: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
15: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
14: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
16: Krevel.
17: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
16: Krevel, leef beter.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En zometeen gaan we wiegen van links naar rechts. Niet met Marie-Louise, die komt er later vandaag nog aan, maar wel met Arno zometeen. En die vind je op 260.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lien de Koman. Voor het eerst in meer dan 4 jaar zijn de prijzen in de supermarkt licht gedaald. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Vooral groente en fruit werden goedkoper. Enkele andere producten zijn wel nog duurder geworden, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
1: Dan kijken we vooral richting vers vlees, verse vis. Lamsvlees bijvoorbeeld is een heel pak duurder geworden. En ook koffie hebben we de voorbije jaren gezien, is al heel veel gestegen en is ook het voorbije jaar toch wel weer gestegen. Een 5-10% afhankelijk of je gemalen koffie wil of koffie in pets.
0: In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een stepper levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De bestuurder van de step botste gisteravond op een kruispunt tegen een auto. Volgens het parket blijkt uit het eerste onderzoek dat de stepper voorrang had moeten geven. Paus Leo XIV is aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. Op Lampedusa komen veel migranten uit Afrika aan in Europa. En de paus wil er de boodschap geven dat migranten beschermd moeten worden. Hij doet dat vandaag op de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een open brief wijst de paus erop dat de VS ontstaan zijn door migratie. In zijn speech gisteren noemde president Trump migranten nog een bedreiging voor het land. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een massa volk op de been om te rouwen bij de kist van Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd ruim 4 maanden geleden gedood bij een Israëlisch-Amerikaans bombardement. Het eerste in de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. Het lichaam van Khamenei wordt de komende dagen naar verschillende steden gebracht in Iran en ook buurland Irak. Donderdag wordt hij dan begraven. De opvolger van Khamenei, zijn zoon Mojtaba Khamenei, is intussen nog altijd niet in het openbaar gezien. Hij raakte gewond bij het bombardement waarbij zijn vader gedood werd. Zonnig weer met maxima van 22 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolken met in het noorden kans op een paar buien. We halen dan 26 graden en begin volgende week wordt het nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Oké, dankjewel Lien. 11:02 en het valt goed mee onderweg. Niet te zeggen, er zijn geen problemen en dan kunnen we vooral van links naar rechts gaan zwieren nu.
3: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
4: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Michael Jos. Zeer welkom.

0: En hij is erbij, hoor. De enige echte Arno op 260. Wiegen van links naar rechts op Les Filles du Bord de Mer. En over dat wiegen gesproken, straks gaat dat er ook aankomen. Nog wel later vandaag trouwens.
1: Maar ja. Louise dan stopt
0: en neer. Ze gaat dwars door de woeste orkaan. Hierop gaan we ook wiegen. En dat zal bij Benjamin zijn, denk ik, straks. Met Bart KL en de Marie-Louise. En check nu vooral even de socials van Radio 2 op Instagram. En dan zie je daar Benjamin en mezelf wiegen op deze Marie-Louise. Let vooral op een van mijn schoenen. Ik had daar een ongelukje mee met een van die schoenen. Ik ga niet in details treden, maar goed. Die mag je dus nog verwachten vandaag. Later in de Radio 2 Zomerhits 1000. Bart KL en de Marie-Louise. Dan schuiven wij nu vooral door met de enige keer Doe Maar in deze lijst. Hier zijn ze sinds een dag of twee.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

veel seks vanmorgen hoor, in de Radio 2 Zomerhits 1000. Daar straks nog Sex on the Beach. Van Teaspoon. En nu gaat dat hier nog eens over seks. Zeg op 258 met Salt and Pepper. En Let's Talk About Sex. Trouwens, de volledige lijst die kan jij volgen, hè, nummer per nummer, via Radio 2 op VRT Max. Daar even op het hoofd klikken van Benjamin. En dan volg je de lijst helemaal.

0: Hiermee zaten we al meteen aan 257 voor Desireless. Voyage, voyage. Je weet het, onze reis die rijdt vooral, of die leidt vooral richting zondagavond. Morgenavond net voor 8 uur, dan ontdek je wie of wat er op 1 staat natuurlijk in de Radio 2 Zomerhits 1000. Het is niet Michael Bublé met It's a Beautiful Day, want die hoor jij zometeen op 256.
1: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Ze zijn terug.
4: Ken je tekstje nog?
5: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
3: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
4: Kom, pak het beter kind dan ik.
3: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Info, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
6: Sleeplife.
7: Nu bij Sleeplife. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife. Sleeplife. Lotto is op zoek naar een mond.
8: Wat heb ik?
7: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
8: Ja, dat kan ik wel smaken.
7: Of specialiteiten over de hele wereld.
8: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
9: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
11: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
10: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
11: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
10: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Jo, wat bedoelt dat?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
12: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
13: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Radio 2.
15: Zomerhits 1000.
14: 256.

0: beautiful day.
1: Staat er al twee keer in deze Michael Bublé. Nu is ze wel officieel uitgezongen met It's a Beautiful Day. Beautiful day. Op 256. En voor Christine uit Aalst is het ook a beautiful day. Ze stuurt bij haar op dit moment richting de markt in de pannen. En nadien is er ook een vliegshow in de Kokzijde. Of in Kokzijde tenminste. Ja, en over vliegen gesproken, dat vliegt hier ook wel voor best voorbij, die Radio 2 Zomerrits 1000. We zijn er maandag aan begonnen om 9 uur. Opeens is het dan zaterdag, ja, 25 over 11. En morgenavond vooral, net voor 8 uur, kom jij dus te weten wie of wat er op 1 staat in die Radio 2 Zomerrits 1000. En je kan ook stemmen trouwens op die top 10, want die top 10, die ligt er, die is er al. Alleen moet jij die nog wel in de juiste volgorde gaan duwen met jouw absolute nummer 1 in die Radio 2 Zomerrits 1000. Dus morgen, net voor 8 uur, ga je hem horen. En je kan bijvoorbeeld stemmen op, ik zeg maar iets, op de Lambada bijvoorbeeld. Hè, kan. Trouwens, jouw nummer 1 van vorig jaar. Hè. Maar je kan ook stemmen op de favoriet van weervrouw Jacot. En heel wat luisteraars met haar. Ik stem 100% bij, want ja, Margriet staat er ook in. Hè.
2: Lekker blijven hangen.
1: Met lekker blijven hangen. Kan dus ook, als jij denkt, ja, Margriet verdient het wel om op 1 te staan, dan moet jij haar vooral op 1 gaan zetten natuurlijk, hè, via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Of denk je, nee, ik wil de Macarena daar hebben zien staan. Kan dat ook nog, hè. Voilà, je kan dus nog stemmen tot morgen 4 uur, het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar even klikken op het hoofd van Kim de Brie. En dan komt dat goed, hè. En intussen gaan wij voortschuiven, want ja, we hebben nog 255 songs te gaan met nu. Gonna Make You Sweat. Dit is CNC Music Factory.

0: Doreen zit op dit moment op de koersfiets. Het gaat toch een pak beter, hè? Tuurlijk wel. Met Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory in de Radio 2. Zomerhits 1000 op 255. Zometeen dan terug naar de jaren 60, maar eerst gaan we even de weg op. Het is 11:30. Problemen op de E40 richting de kust. Een half uur file golven tussen Erpenmeer en Loppem. In de Wetteren is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je vertraagt ook 10 minuten op de A12 richting Bergen op Zoom bij Stabroek. Dan eens kijken op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur op dit moment tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval. En nog eentje richting Gent van 10 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Michael Joosens.
3: Radio 2. Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
1: 254.

hierbij zaten we niet met beide voeten in het plonsbadje, wel met beide voeten natuurlijk in de jaren 60. Met Woli Bolli uit 1965 op 254. En dan nu, de allerlaatste keer Prince in de lijst. 253.

0: toegeven. Dit mocht volgens mij toch wel net ietsje hoger, hè, deze van Prince. 1999. Dat is meteen de laatste keer hier op 253. Je weet het, daar straks hebben we ook Chic gehad met Nile Rodgers. Zometeen komt hij er nog eens aan, maar dan met Daft Punk en Pharrell Williams samen. En Get Lucky.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld!
4: En een avonturenparcours!
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
7: Torfs! Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot -50%.
9: Radio 2 Zomerhits 1000. 256.

0: morgenavond, dus net voor 8 uur, kom je dus te weten bij Benjamin wie of wat er op 1 staat in deze Radio 2 Zomer in 1000. En maandag zitten wij opnieuw in Blankenberg en heel de zomer lang met Radio 2. Er ook een pak topartiesten, waaronder maandag dus Bart Peters, die gaat optreden in de namiddag. En als je benieuwd bent welke artiesten er nog staan, even naar VRT Max gaan, Radio 2 opzoeken en ons een hartje geven. En dan zal je zien dat Milk Inc. op woensdag 15 juli ook komt.
1: Zomerhits 1000.
2: VRT Radio 2.
0: Zij komen ook in de namiddag daar, hoor.
3: There was a time.
0: En hier zijn ze ook in de lijst.
3: When nothing would last.
0: 251.

gekomen dus, hè, naar Blankenbergen, naar Radio 2 aan Zee. Woensdag 15 juli. En ja, het zou maar een beetje gek zijn mochten ze die Walk on Water niet brengen. Hè. Maar als je aan Zee zit in Blankenbergen, zou toch moeten eigenlijk. Hè. Dus woensdag 15 juli komen ze langs in de namiddag. Reggie en Linda samen van Milk Inc. En ook in de Radio 2 zomer in 1000 geraakt. Hè, op 251 en Walk on Water. Zometeen dan Donna Summer. Die krijg je nu vooral. Op 250, met andere woorden, nog 250 songs te gaan voor we weten wie of wat die nummer 1 is. En hier heb je ze zien met de Hot Stuff.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: vorige week nog op Live is Live, hè? Suzanne en Freek.
1: Eén seconde.
0: Blauwe dag.
1: Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer.
0: Zeg, en zometeen na 12 uur onze Macarena-prinsessie.
2: Dit staat heel ver van mij af, Michael, wat je nu zegt.
0: Maar je hebt er wel zin in, ik zie het. Komt goed hoor, zometeen.
3: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Radio 2.
0: En ik heb nog deze.

0: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Radio 2.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
4: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
5: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Een goedemiddag, het eerste weekend van de vakantie met alleen maar zomerhits op Radio 2. We tellen verder af met na het nieuws Phil Collins.

0: 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Chef-kok Seppe Nobels wordt beschuldigd van wanpraktijken. Hij zelf ontkent. Winkelen in de supermarkt is goedkoper geworden. En in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chef-kok Seppe Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van de krant De Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten waarbij vluchtelingen aan het werk worden gezet. Maar Philippe Heijmans, daar zou blijkbaar van alles fout gelopen zijn.
1: Ja, daarover getuigen toch verschillende mensen in de krant. Seppe Nobels is al een paar jaar het gezicht van een project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant om op die manier een job te leren. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen dat hij dat personeel zou hebben ingeschakeld voor privéprojecten. Dus voor zijn eigen restaurantactiviteiten, waarbij de opbrengst vooral naar hem zou zijn gegaan en niet naar het project. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Hij zegt dat Nobels daar een paar keer op is aangesproken en dat dan de samenwerking is stopgezet. De Morgen heeft Nobels om een reactie gevraagd en toen zou hij een vroegere medewerker thuis en op zijn werk zijn gaan opzoeken. De politie van Antwerpen heeft daar een procesverbaal over opgemaakt omdat hij het huis probeerde binnen te dringen en heeft dat procesverbaal overgemaakt aan het parket. We hebben Nobels ook kunnen bereiken voor een reactie. Tegenover ons betwist hij alle aantijgingen. Hij en zijn advocaat zeggen dat het om een poging gaat om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
0: Dankjewel, Philippe. De hele zomer zullen politiemensen meer rijden op de treinen tussen Brussel en de kust. Er zullen zowel agenten in burger als in uniform zijn. De bedoeling is om overlast snel aan te pakken, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Het is op basis van een risicoanalyse, dus het aantal extra agenten varieert van dag tot dag en ook van plaats tot plaats. Het is zowel op de treinen richting de kust, maar ook op de treinen die terug naar het binnenland rijden. In de stations bijvoorbeeld gaan er ook agenten in burger zijn en ook op de treinen om situaties te kunnen monitoren en eigenlijk te kunnen zien welke groepen eventueel voor overlast zouden kunnen zorgen om daar dan tijdig op te kunnen ingrijpen.
0: Voor het eerst in meer dan 4 jaar zijn de prijzen in de supermarkt licht gedaald. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Laura Klaes van Testaankoop.
3: Het zit vooral eigenlijk bij de verse groenten en fruit. Die zijn een pak goedkoper dan vorig jaar. Ook aardappelen bijvoorbeeld. Die hadden een enorm goede oogst dit jaar, waardoor er een groot aanbod is en dat duwt de prijs naar beneden. Aardappelen zijn nu bijvoorbeeld 10% goedkoper in de supermarkt dan een jaar geleden. Ja, en dat doet dat gemiddelde natuurlijk ook dalen.
0: Andere producten zoals koffie, vers vlees en verse vis zijn wel weer duurder geworden. In Spanje en Portugal blijft de brandweer strijden tegen hevige bosbranden. Aan de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is intussen al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. Wim de Mazeneer, raakt het vuur daar onder controle?
4: De grootste bosbrand aan de Costa Brava is voorlopig voor een groot deel onder controle, maar er wordt gevreesd dat de wind van richting gaat veranderen, waardoor het vuur weer kan opflakkeren. De inwoners van 7 gemeenten moeten er binnen blijven. Volgens de Catalaanse politie zou de brand zijn veroorzaakt door iemand die met een slijpschijf aan het werken was, wat verboden is door het brandgevaar. Die man is opgepakt. 400-tal brandweermannen zijn ingeschakeld, voorlopig zijn er geen gewonden. Dat is wel het geval in Portugal. Daar zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze probeerden het vuur mee te blussen. Meer dan 7000 hectare natuur is er al verwoest. Meer dan 1000 brandweerlui zijn al ter plaatse, maar ook daar maakt de wind het blussen nog altijd erg moeilijk. Portugal heeft hulp gevraagd aan Spanje en Marokko en er vertrekken vandaag ook Belgische brandweermannen naar daar om te gaan helpen.
0: Dankjewel, Wim. Paus Leo XIV is op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij heeft er een migrantenkerkhof bezocht, gepraat met migranten en ook een mis geleid. Lampedusa is een van de belangrijkste plekken waar migranten aankomen die de Middellandse Zee oversteken naar Europa. Het is niet toevallig dat de paus precies vandaag op Lampedusa is, vertelt correspondent Andrea Vrede.
5: Hij heeft ervoor gekozen om juist op 4 juli naar Lampedusa te gaan, omdat dat natuurlijk voor hem als Amerikaan ook een hele belangrijke dag is. Het is de dag van 250 jaar onafhankelijkheid van Amerika. Hij was uitgenodigd om daar aanwezig te zijn vorig jaar al, maar in februari koos Paus Leo er al voor om 4 juli door te brengen met migranten, want migranten zijn voor hem heel belangrijk.
0: De paus heeft onlangs ook al de Canarische eilanden in Spanje bezocht. Dat is een andere migratiehotspot. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een massa volk op de been om te rouwen bij de kist van Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd ruim 4 maanden geleden gedood bij een Israëlisch-Amerikaans bombardement. Het was het eerste bombardement in de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. Het lichaam van Khamenei wordt de komende dagen naar verschillende steden gebracht in Iran en buurland Irak, dat ook Sjiïtisch is. Donderdag wordt hij dan begraven. De ticketprijzen voor de 8e finale van het WK voetbal tussen België en de Verenigde Staten bereiken recordhoogtes. Sinds de VS zich als groepswinnaar plaatste voor de 16e finales is het gastland heel populair. Voor de vorige wedstrijd van de Amerikanen tegen Bosnië kostte een ticket al minstens €2.700. Voor de match tegen de Rode Duivels ligt de gemiddelde verkoopprijs nu op €5.300 en de beste plaatsen in het stadion kosten €9.300. De Rode Duivels spelen in de nacht van maandag op dinsdag tegen de VS om 2 uur onze tijd. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer. Vooraan, chef-kok Seppe Nobels komt in opspraak. Hij zou vluchtelingen en asielzoekers uit een sociaal restaurantproject ook ingezet hebben voor privéactiviteiten. Nobels zelf ontkent alles. Hij zegt dat ex-medewerkers hem onderuit willen halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: We zijn precies allemaal op een beetje moe, want veel ongelukken op de weg. Je verliest een half uur op de E313 richting Lummen tussen Ham en Tessenderlo. Dat komt dus door een ongeval op de linkerrijstrook. Nog een ongeval op de E40 richting de kust. Daardoor is het een half uur file rijden tussen Erpenmeren en Wetteren. Ook vertraging 10 minuten op de A12 richting Bergen op Zoom bij Stabroek. En dan nog file rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten daar. En dan op de Antwerpse ring richting Nederland is ook een ongeval gebeurd. Daardoor verlies je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 10 minuten vertragen van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel.
7: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
8: Radio 2, Zomerhits 1000.
9: Caroline de Bekker.
6: Ik zal eens een open deur intrappen. De zomerhits worden beter en beter. Want we zitten nu 3/4 ver in deze lijst. En we zijn beland bij een cover van de Supremes.
8: WRT Radio 2. 246.

staat ook heel vaak in deze lijst. Er zijn er nog wel een paar die terugkomen, een paar keer. I've Only Begun to Fight op 246.

Licky Lee en I Follow Rivers. Ah, lekker weertje vandaag, hè? 25 graden, zonnetje erbij, blauwe lucht. De afwezigen hebben ongelijk. Die zitten te puffen in het zuiden, opgesloten in hun airco-hotelkamer. VRT Max aan het luisteren naar deze Radio 2 Zomerhits 1000. Huilend omdat ze niet thuis in het mooie België zijn gebleven. Nee, maar serieus, de mooiste zomerlijst die vind je hier. Nog tot morgenavond. En we zitten bij nummer 243. Daar staan Tom Jones en Moustie met

0: Nasty met Sexbomb. En eentje hoger staat de Radio 2. Nee, het was toen al de VRT. De VRT zomerhit van 2023. Weet je nog welke die was?
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en De Zandloper. Met Miguel Wiels.
3: Ik wou op televisie komen, ik wou beroemd worden. Pas achteraf kan ik dat relativeren en zien dat dat ik zelf niet was. Hij is 78 geworden. Ik mis hem heel hard. 45 jaar lang samenragend. Ik heb jarenlang niemand naast mij kunnen hebben in het stadion. Het was zijn plaats.
1: Peter van der Veire en De Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
4: Mama, is mijn broodels klaar?
5: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
6: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
1: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: Zeg, de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Geraakte jij aan mijn stek, mijn Frit?
9: Oei, wat doet hij er zo op?
8: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
9: Ja, en?
8: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: de Vos Lemmes.
1: Deze radiospot is voor u.
12: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
12: Pas opgestaan.
1: ...al direct weer in slaap valt.
12: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
12: Ja, is dat normaal?
1: Nee, want slapen doet je in je bed.
12: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
12: Tijd voor een Sleep Life bed.
13: Sleep Life.
14: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
13: Sleep Life.
14: Sleep Life.
2: Medi-market.
15: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Radio 2, zomerhits 1000.
1: 242.
16: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het internet. Maar ik dacht aan jou.

0: de zomerhit van 2023. Pommelien Thijs.
1: VRT Radio 2.
2: Zomerhit 1000.
0: Ah. Dit doet deugd, hè. Een megahit uit 1971. De zomer toen. En iedereen zo blij als die gespeeld wordt. Van de opa tot de jongste van mijn familie. Op 241, Michel.

0: Bij deze muziek zie ik altijd Alain Delon in een spannend zwembroekje voor mij. Wat doet dat toch met mij? Pour un flirt. Michel Delpech. Even terug naar de weg, jongens. 115 kilometer file op dit moment. Het is dan ook echt de grote uittocht. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat ook traag op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Stabroek en Berendrecht. En file rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten daar. Op de binnenring rond Brussel sta je 10 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Jetten.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Caroline de Becker.
1: 240.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: was de Summertime van 1982, Simple Minds. Het jaar erop stonden ze ermee op Torhout Werchter. Toen dat nog maar één podium had, dat is ondertussen wel wat anders. En de volgende band komt ook uit de 80's, maar die mochten niet binnen bij Rock Werchter. Dat zou heiligschennis geweest zijn.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
3: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
3: Oké. Okay.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energierebellie.
4: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
3: En dat past binnen jullie budget?
4: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
4: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
6: Ik ben Pippa de kat.
7: En ik Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo!
6: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
7: Neem uw baasje eens mee.
6: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
7: Met de lage pladijzen.
6: Prijzen. Lage prijzen.
7: Wat zei ik?
6: Pladijzen.
7: Lage prijzen natuurlijk.
6: Ja. Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wow, de grootste schommel van de wereld.
11: En een avonturenparcours.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
13: Radio 2.
14: Zomerhits 1000.
13: 238.

0: twee vrienden die als pubers een popband begonnen. En de rest is geschiedenis. Wham en Club Tropicana.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
0: En dit is het 90s onderbroekenmodel die de zomer van 1990 een klein beetje warmer maakte. Op 237. Nick Kamen, I Promise Myself. I promise.

De Radio 2 Zomerhits 1000. En plots zitten daar nummers tussen die ik echt al jaren niet meer heb gehoord. Allemaal dankzij jullie. Papa Chico van Tony Esposito. Als je jong was in de jaren 90, dan kwam je thuis van school, je zette de tv aan en dan keek je naar The Fresh Prince of Bel-Air. Will Smith en zijn goede vriend Jazzy Jeff, die waren echt niet te stoppen. Die schreven heel wat hits naast het acteren. Zoals deze zomerhit uit 91 op 235. Yeah.

0: de sound van de zomer van 1984. Opus en Life is Life. Helemaal live gebracht. We tellen straks verder af met de beste zomerhits.
1: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stoffen relaxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
2: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
3: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
7: Dubbel zoveel plezier, voor maat en aft zoveel moeite.
6: Wacht, hè, dubbel...
7: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
6: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
7: Op alle kleren, meubels...
6: Elektro, sportartikelen...
7: En nog zoveel meer.
6: Al onze promo's.
7: Op moleculen.be.
6: Als je echt wilt shoppen...
8: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en online.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
10: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Oké, de classics worden groter en heter en heter. Straks met Paul Severs en Ed Sheeran na het nieuws van 1.
11: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
12: 1 uur goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Chefkok Seppe Nobels wordt beschuldigd van wanpraktijken. Hij zelf ontkent. Winkelen in de supermarkt is goedkoper geworden. En we blikken vooruit op de start van de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chefkok Seppe Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van de kranten Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten waarin vluchtelingen een baan kregen. Maar Philippe Heijmans, daar zou blijkbaar van alles fout gelopen zijn.
13: Wel, dat is toch wat verschillende mensen zeggen in de krant. Seppe Nobels is al 5 jaar het gezicht van Instroom. Dat is een sociaal project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant in Antwerpen of Mechelen om zo ervaring op te doen. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen dat Seppe Nobels dat personeel zou hebben ingeschakeld voor privéprojecten, waarbij de opbrengst vooral naar hem zou zijn gegaan en niet naar het sociale project. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Zegt dat Nobels er een paar keer op is aangesproken, maar er is niks veranderd. En toen is de samenwerking stopgezet. De Morgen heeft Nobels om een reactie gevraagd en toen zou hij een vroegere medewerker thuis en op zijn werk zijn gaan opzoeken. De politie van Antwerpen heeft toen een procesverbaal opgemaakt dat intussen aan het parket is doorgegeven omdat hij het huis probeerde binnen te dringen. Wij hebben hem ook gecontacteerd. Tegenover ons heeft Nobels alle aantijgingen ontkend. Hij en zijn advocaat zeggen dat het gaat om een poging om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
12: Dankjewel, Filip. Voor het eerst in meer dan 4 jaar zijn de prijzen in de supermarkt licht gedaald. Volgens een berekening van consumentenorganisatie Testaankoop kost een winkelkar nu gemiddeld 0,41% minder dan een jaar geleden. Lara Klaes van Testaankoop.
14: Het zit vooral eigenlijk bij de verse groenten en fruit. Die zijn een pak goedkoper dan vorig jaar. Ook aardappelen bijvoorbeeld, die hadden een enorm goede oogst dit jaar, waardoor er een groot aanbod is en dat duwt de prijs naar beneden. Aardappelen zijn nu bijvoorbeeld 10% goedkoper in de supermarkt dan een jaar geleden. Ja, en dat doet dat gemiddelde natuurlijk ook dalen.
12: Koffie, vers vlees en verse vis zijn wel weer duurder geworden. In Spanje en Portugal blijft de brandweer strijden tegen hevige bosbranden. Aan de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is intussen al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. In Portugal zelfs 7000 hectare. Wim de Maeseneer, raakt het vuur stilaan onder controle?
15: Aan de Costa Brava is de grootste bosbrand voorlopig voor een groot stuk onder controle. Maar er wordt gevreesd dat de wind straks van richting gaat veranderen, waardoor het vuur weer kan opflakkeren. In 7 gemeenten geldt een lockdown. De inwoners moeten er binnen blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden. Dat is wel het geval in Portugal. Daar zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze het vuur mee wilden helpen blussen. Er was ook even gevaar voor huizen in de buurt, maar de brandweer heeft de situatie onder controle gekregen. Maar ook daar maakt de wind het blussen wel nog erg moeilijk. Meer dan 1000 brandweerlui zijn ingeschakeld. Portugal heeft ook hulp gevraagd aan Spanje en Marokko. En er vertrekken vandaag ook Belgische brandweermannen naar daar om te gaan helpen.
12: Dankjewel, Wim. Oekraïne heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de stad en de regio Sint-Petersburg in Rusland. Daarbij is een haven- en olie-infrastructuur geraakt. Volgens de lokale gouverneur raakte niemand gewond. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er op verschillende plaatsen in Rusland brandstoftekorten zijn. Paus Leo XIV is op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij heeft er een migrantenkerkhof bezocht, gepraat met migranten en ook een mis geleid. Lampedusa is een van de belangrijkste plekken waar migranten aankomen die de Middellandse Zee oversteken. En het is niet toevallig dat de paus precies vandaag op Lampedusa is, vertelt correspondente Andrea Vrede.
16: Hij heeft ervoor gekozen om juist op 4 juli naar Lampedusa te gaan, omdat dat natuurlijk voor hem als Amerikaan ook een hele belangrijke dag is. Het is de dag van 250 jaar onafhankelijkheid van Amerika. Hij was uitgenodigd om daar aanwezig te zijn vorig jaar al, maar in februari koos Paus Leo er al voor om 4 juli door te brengen met migranten, want migranten zijn voor hem heel belangrijk.
12: De paus heeft onlangs ook al de Canarische eilanden in Spanje bezocht, een andere migratiehotspot. En straks gaat in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk van start met een ploegentijdrit. Christophe van der Goor, een tour die begint met een ploegentijdrit, dat zien we niet vaak.
17: Nee, de ploegentijdrit is nooit de meest sexy discipline van het wielrennen geweest. Daar kan straks wel verandering in komen, omdat nieuwe regels veel meer perspectief bieden. Namelijk, de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen. Waardoor we straks op de Olympische heuvel van Montjuïc al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten samen met Ineos. Wereldkampioen Pogacar kan voor een 5e keer de Tour winnen. Met amper 16 koersdagen verschijnt hij fysiek en mentaal fris aan de start als antwoord op de uitgebluste indruk vorig jaar in de ronde. De hoop op winst blijft levendig bij de concurrentie, maar wellicht is dat ijdele hoop.
12: Dankjewel, Christophe. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land. Temperaturen dan tot 27 graden ook. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer. Vooraan in dit nieuws, chef-kok Seppe Nobels komt in opspraak. Hij zou vluchtelingen en asielzoekers uit een sociaal restaurantproject ook ingezet hebben voor privéactiviteiten. Nobels zelf ontkent. Hij zegt dat ex-medewerkers hem onderuit willen halen. Meer op vrtnieuws.be.
0: De Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En je gaat traag 20 minuten op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Stabroek en Berendrecht. En dan nog file rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten aanschuiven daar.
18: Energie-green. Energie-rebellie.
19: Radio 2, Zomerhits 1000.
20: Hey, hey. Caroline de Becker.
21: WRT Radio 2.
19: 233.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Het is nu al de derde generatie die blij wordt van dit nummer. Laat dit los in eender welke feesttent in de zomer. En het zeil gaat eraf. Paul Severs en zeg eens meisje. En deze man heeft Werchter Boutique vorig weekend echt heel blij gemaakt. Gelukkig hadden we die nog. Met zijn regenbogen en glitterfeest. Op 231, Mika en Relax, Take It Easy.

0: Veronica en Relax, Take It Easy. Uit de zomer van 2007. En we gaan naar 2014.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Je zou bijna vergeten dat Lekker Blijven Hangen van Margriet een remake is. Zo hard zit dat nummer in onze harten. Maar het komt wel degelijk van Patje en Loredana, Tu Fabiola en... She's after

0: wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: Medi-market.
7: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Radio 2, Zomerhits 1000.

0: Die Nederlanders, ik moet het hen toch nageven. Hè? Ze scoren echt heel goed in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Uit de zomer van 1981, Anita Meijer. Elke
1: dag telt voor twee. Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2.
2: 228.
0: Wat zei ik net? De ene Hollander is de deur nog niet uit of de andere komt al binnen. Gigantische hit in de zomer van 1995 van Guus Meeuwis en Van Gant.

0: Always take the weather with you. Dat is makkelijk praten, hè, als je in het zonnige Australië woont. Crowded house. Hoe is het daar eigenlijk bij jou, waar je aan het luisteren bent? Ik krijg hier berichten vanuit Zuid-Frankrijk. Of van op een boot in Kroatië. Waar ze naar deze zomer hit 1000 aan het luisteren zijn. Geniet ervan. Toch even naar de saaie Vlaamse wegen waar altijd files staan. Ergens. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld. Altijd. Richting Gent moet je 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Dat komt door een defecte vrachtwagen daar. En ook kwartier aanschuiven op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Stabroek en Berendrecht. Ook file rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten daar. En er is ook hinder op de N31, dat is richting Zeebrugge. Sint-Andries, dat komt ook door een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Caroline de Becker.
1: 226.

0: Veerle ligt aan haar zwembad in Hammen en ze zegt, als ik moet kiezen tussen een festival of hier met Radio 2 aan het zwembad op ons terras, graag dat laatste en zeker met deze nostalgische lijst met een gouden randje. Dankjewel Radio 2, stuurt ze. Met avec plezier, Veerle. Er zijn ook mensen die foto's sturen vanuit Spanje. Een beetje zomermuziek op de achtergrond. Enfin, de beste zomerhits, niet zomaar zomermuziek. En we zitten aan 226. Hot chocolate, you sexy thing.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ze zijn terug.
4: Ken de tekstje nog?
5: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
3: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
4: Kom, pak het beter kind dan ik. Hè?
3: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
9: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: Radio 2. Zomerhits 1000.
11: 225.

0: de zomer van 1971. Toen kwam de hotpants op de markt. En dat is maar goed ook, want het was een hele warme zomer. En dit stond bovenaan de lijsten. The Sweet en Funny Funny. Was ik compleet vergeten, dit nummer.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.

De zomer van 1995 was die van Simply Red en Fairground. Zo dadelijk gaan we naar een disco-nummer uit de jaren 70, waar jij, of als je wat jonger bent, je nonkel André op heeft staan dansen met een boa rond zijn nek. 's nachts op een trouwfeest in de jaren 70 of 80. Echt schitterend nummer. Maar eerst nog eens even naar de zomer van 2008. Toen Amy Winehouse er nog was. Dit is ze samen met Mark Ronson en Valerie op 271.

0: Mark Ronson met Valerie. En hopla, we zitten in de zomer van 1977. Dat was een frisse, natte zomer, maar dat zal niet aan de muziek gelegen hebben. Two Man Sound is dit.
1: 220.

0: De man achter Lou en de Hollywood Bananas. Lou de Preik. Die heeft heel veel Belgen blij gemaakt. In de jaren 70 en 80. Disco Samba en van Two Man Sound. We gaan straks verder met deze schitterende zomerlijst.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Haal diep adem. Stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

0: Weer goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Verschillende ex-medewerkers beschuldigen chef-kok Sepp Nobels van wanpraktijken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Morgen. Nobels raakte bekend door het tv-programma Restaurant Misverstand en door verschillende restaurantprojecten waarin vluchtelingen aan het werk werden gezet. Maar daar zou van alles fout gelopen zijn. Filip Heijmans legt uit.
1: Verschillende mensen getuigen daarover in de krant. Het project waarbij vluchtelingen en asielzoekers werk krijgen in een restaurant is al enkele jaren een succesverhaal. Maar mensen die daarbij betrokken waren zeggen nu dat Sepp Nobels het personeel ook inschakelde voor privéprojecten en dat geld dan vooral voor zichzelf zou hebben gehouden. De woordvoerder van dat project bevestigt dat ook aan onze redactie. Nobels betwist alle aantijgingen. Hij en zijn advocaat zeggen dat het om een poging gaat om hem publiek en privé onderuit te halen en dat ze het hier niet bij zullen laten.
0: Oekraïne heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de stad en de regio Sint-Petersburg in Rusland. Daarbij is een haven- en olie-infrastructuur geraakt. Volgens de lokale gouverneur raakte niemand gewond. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er op verschillende plaatsen in Rusland brandstoftekorten zijn. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Oekraïnse drones ook een marinebasis geraakt in de buurt van Sint-Petersburg, maar dat hebben de Russen niet bevestigd. Straks gaat in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk van start met een ploegentijdrit. Christophe van der Goor, een tour die begint met een ploegentijdrit, dat zien we niet vaak.
2: Nee, de ploegentijdrit is nooit de meest sexy discipline van het wielrennen geweest. Daar kan straks wel verandering in komen, omdat nieuwe regels veel meer perspectief bieden, namelijk de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen. Waardoor we straks op de Olympische heuvel van Mönchengladbach al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten samen met Ineos.
0: Dankjewel Christophe. Het eerste team begint eraan om 5:05. Het team van titelverdediger Pogacar vertrekt als laatste om 6:55 is dat. En in de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli de sprintrace gewonnen voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Antonelli haalde het voor Lewis Hamilton en Lando Norris. Wereldkampioen Max Verstappen finishte als zesde. Dankzij de zege vergroot Antonelli zijn voorsprong in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land. Temperaturen opnieuw tot 27 graden. Vanaf maandag brede opklaringen en stilaan warmer.
3: Op de Antwerpse ring richting Gent. Ja, dat wou je nog zeggen. Ja. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel door een defecte vrachtwagen. Richting Nederland 10 minuten tussen Berchem en Borgerhout. En het gaat traag een kwartier op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Stabroek en Berendrecht. Ook nog file rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten aanschuiven daar. En tenslotte is er ook nog hinder op de N31. Dat is richting Zeebrugge-Sint-Andries. Dat komt door een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook.
4: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.

0: Libera, libera l'anima.
1: Libera l'anima van Jovanotti. Uit de zomer van 1992. Je hoorde het daarnet al, hè, dat de Tour de France is gestart. 1992, dat was zo het tijdperk van Miguel Indurain. Die won toen echt alles. En Belgen waren er ook bijna niet te bespeuren. Maar goed, we zitten op 218 in onze Radio 2 Zomer Hits 1000. Met Clouseau, ze staan drie keer in de lijst. Dit is En Dans.

0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: We maken Stef uit Overijse heel blij. Heerlijk stuurt hij. Een vleugje New Wave in deze geweldige top. Jawel. Trouwens, morgen op Rock Werchter, hè? The Cure. Friday, I'm in love. Op 217. Heb je zin om met je hele gezin of met je vrienden naar Mini-Europa te gaan? Ik heb tickets en zo dadelijk kan je erom spelen.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De 5 beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat past binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Ah, slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Eggo Keukens.
9: Nu solde tot 30% korting.
11: Radio 2 Zomerhits 1000.

0: even koude douche toen ik doorhad dat dit niet over Sarah ging. Sarah Perchettiamo betekent gewoon het zal zijn omdat ik van je hou.
1: Oh, het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.
0: Maar goed, maakt de hit niet minder goed, hè? Richie E. Poveri op 216 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Alright, we gaan spelen voor gezinstickets voor Mini-Europa in Brussel aan het Atomium. We hoeven eigenlijk niet meer op reis. Gewoon naar Brussel en terug. En we hebben heel Europa gezien, in het klein. Maar dan moet je wel kunnen zeggen uit welk land deze mini-zomerhit komt. Lijkt me niet zo moeilijk, toch? Stuur maar door via de Radio 2-app. En dan pik ik er zo dadelijk een winnaar uit. Eerst naar 215, daar staat Maroon 5.

0: Moose Like Jagger. Oké, okay, uit welk land? Ik ga het nog eens even laten horen. Uit welk land komt deze mini-hit? Ja, wie had je herkend, beste Vincent van Houtven?
1: Ja, ik dacht in Nederland.
0: Ja.
2: Yes, see ya there.
0: En weet je ook wie het was?
1: Ja, Venga Boys.
0: Maar ja, natuurlijk. Ben jij een 90s kind, Vincent?
1: Nee, ik ben van 76.
0: Oh, maar ja, dan was je 90s kind, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, een beetje uitgeweest en zo, naar zomerdiscotheken en zomertenten met dit.
1: Ja, meer dan laatste zomertenten, zo wat.
0: Ja, tuurlijk. Vincent, je hebt tickets gewonnen voor mini-Europa. Amai, mijn brein haperde even. Het zal de warmte zijn. Wie ga je meepakken?
1: Maar ik denk, mijn schoonbroer zijn twee kinderen die willen een keer graag naar mini-Europa gaan. En ik pak ook mijn partner mee.
0: Oh, maar dat is goed. Echt, zo'n toffe onkel. Echt, dat is schitterend. Zeg, wie mag er voor jou op nummer 1 staan in deze Radio 2 Zomer Hits 1000?
1: Voor mij mag zeker en vast Summer Jam van 2003 op 1 staan.
0: Jongens, dat is echt, die scoort heel hoog, hè? Die staat in de top 20.
1: Goed gedaan, hè?
0: Ja, dat is goed gedaan, maar we kunnen hem wel niet meer op één krijgen. De laatste 10 die vind je wel terug op VRT Max. Even doorklikken naar Radio 2. Kan je daar nog altijd even... Wie je dan ook op nummer 1 wil zetten, is het Margriet Hermans? Is het toch iemand anders? Doe het gewoon even. Veel plezier, Vincent. Geniet van je mini-Europa-trip. Heel Europa rond. Gratis en voor niks. En merci om mee te spelen. Hè. Yo, bye-bye.

0: Sarah Perchettiamo ging niet over een Sarah. En deze Gimme Hope Joanna gaat niet over een Joanna. Maar wel over Johannesburg. De grote hit uit 88 tegen apartheid van Eddy Grant, Gimme Hope Joanna. Hij speelde accordeon, van Luc Steno gaat wel over een accordeon. Dat is voor zo dadelijk. 71 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel en dat komt door een defecte vrachtwagen. En dan nog 10 minuten aanschuiven op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Stabroek en Berendrecht. En file rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Carolien de Bekker.
1: 200.

0: in onze Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Hij speelde accordeon, maar niet meer voor ons twee.
0: Zo dadelijk het openingsnummer van trouwfeesten in de zomer van 1993.

0: Rosita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B+ leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Krevel.
5: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel. Leef beter.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
7: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
1: Radio 2.
0: Zomerhits 1000.
1: 200 en

0: 211. Allee, op 211. Albert uit Heusden-Zolder luistert naar ons vanuit Oostenrijk. Thibaut uit Brugge luistert vanuit Japan. Het is daar bijna 10 uur 's avonds nu. Waar je ook zit, zomerhits gaan er altijd in.
1: Radio 2, zomer.

0: En daar vind je de laatste 10. Zal het deze worden? Une belle histoire van Michel Fugain. Of ga je misschien voor Shakira en Waka Waka. Of misschien deze. Of Willy Sommers, Laat de zon in je hart. Of misschien toch maar de Lambada. Of Belle Perez. De Macarena. Margriet Hermans, Lekker blijven hangen. Je kan nu stemmen. Haal ze nog door elkaar.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.

de Boston Gang op 209. Philippe uit Holsbeek die luistert ook mee vanuit het atelier van zijn papa, die altijd naar Radio 2 luisterde. Als Philippe het op Stubru zette, dan was het thuis Ambras. En de papa die is er nu niet meer. Maar Philippe luistert ondertussen ook mee naar deze zomerhit, omdat het hem zo dicht bij zijn papa brengt. Veel groetjes, Philippe, van ons.

0: Marc Pollentier en DJ luisteren op weg naar de Bourgogne. Yeah. Stan van Dijk en zijn broer luisteren in hun kajak in Frankrijk. Ah, we gaan mee op reis met jullie, dat is zo tof. Is ook een goed idee, hè, met al die zomerhits. Straks meer.
1: Radio 2.
2: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laksfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
3: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
4: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
5: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig een middagske maatje voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, toch? Echt waar?
11: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
12: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
13: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
12: Wacht, hè, dubbel...
13: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
12: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
13: Op alle kleren, meubels...
12: Elektro, sportartikelen...
13: En nog zoveel meer.
12: Al onze promo's.
13: Op moleculen.be.
12: Als je echt wilt shoppen...
14: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
15: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
16: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
17: Luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, na de Radio 2 Zomerhits 1000, straks de holiday rap van twee geschifte Nederlanders. Suave Mente komt eraan en Carmen Chameleon. Maar eerst het nieuws van 3.
18: Elke dag, telefoon 2, BNT Radio 2.
19: Het is 3:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Antwerpen is een man van 31 op een step aangereden door een brandweervoertuig. Het slachtoffer is zwaar gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Noorderlaan en de IJzerlaan. De omstandigheden worden nog onderzocht. De organisatie van Werchter Boutique gaat festivalgangers een tegemoetkoming betalen nadat het festival vorige week zaterdag vroeger moest afsluiten door dreigend noodweer. Het optreden van de hoofdact, de Amerikaanse popzangeres Katy Perry, kon daardoor niet doorgaan. Wie een gewoon dagticket kocht van €131, krijgt €20 terug. En voor wie een Golden Circle ticket had, dat ticket had €184 gekost, die krijgt €25 terug. Wie een ticket had, krijgt een e-mail over hoe ze de terugbetaling kunnen aanvragen. In Zuid-Frankrijk, in het departement Aude, zijn nog altijd 150 brandweerluiden brand aan het blussen die daar donderdag is ontstaan. Het vuur is wel onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zeggen de hulpdiensten. In 6 departementen in de regio geldt code rood voor brandgevaar. En ook op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog kleinere bosbranden. In de streek rond Perpignan zijn gisteren 3000 mensen geëvacueerd. 3 grote campings zijn verwoest. Oekraïne heeft vannacht een haven- en olieinfrastructuur in Rusland geraakt bij een grote drone-aanval op de regio en de stad Sint-Petersburg. Volgens de lokale gouverneur raakte niemand gewond. Door de aanhoudende Oekraïnse aanvallen op energieinfrastructuur zijn er op verschillende plaatsen in Rusland brandstoftekorten. Straks om 5:05 begint in Barcelona de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. De eerste rit is een ploegentijdrit en door nieuwe regels kan dat meteen boeiend worden, vertelt Christophe van de Goor.
20: Namelijk de individuele tijd van iedere renner telt. Kopmannen moeten dus niet meer wachten op een aantal ploegmaats, maar kunnen in de slotkilometers helemaal hun eigen ding doen. Waardoor we straks op de Olympische heuvel van Montjuïc al meteen een strijd voor de gele trui kunnen krijgen tussen de tenoren Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Want Team UAE, Visma en Red Bull starten immers als topfavorieten samen met Ineos. Wereldkampioen Pogacar kan voor een 5e keer de Tour winnen. Met amper 16 koersdagen verschijnt hij fysiek en mentaal fris aan de start als antwoord op de uitgebluste indruk vorig jaar in de ronde. De hoop op winst blijft levendig bij de concurrentie, maar wellicht is dat ijdele hoop.
19: En Kimi Antonelli heeft de sprintrace gewonnen voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli haalde het voor Lewis Hamilton en Lando Norris en vergroot zo zijn voorsprong in de WK-tussenstand. Wereldkampioen Max Verstappen finishte als 6e. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land, bij opnieuw maxima tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Op de Antwerpse ring richting Gent nog 25 minuten file van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Dat komt door een defecte vrachtwagen. En dan nog file rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuutjes aanschuiven daar.
22: Energie Rebellie.

Suavemente op 205. En jij denkt nu, ah, Holiday van Madonna. Maar nee, die staat echt veel hoger in deze lijst. Dit is een andere versie, die een jaar later op 1 belandde in 34 landen. Van twee Hollanders, dat hoor je wel.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: 80's ga je ze niet vinden vandaag. Lucien Witteveen en Sven van Veen, dat werden DJ Sven en MC Micah G. Een Hollands accent van hier tot in Tokio. Maar vonden wij dat erg? Nee. Gigantische hit in die zomer van 1985.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en De Zandloper. Met Miguel Wiels.
3: Ik wou op televisie komen, ik wou beroemd worden. Pas achteraf kan ik dat relativeren en zien dat dat ik zelf niet was. Hij is 78 geworden. Ik mis hem heel hard. 45 jaar lang samen een agent. Ik heb jarenlang niemand naast mij kunnen nemen in het stadion. Het was zijn plaats.
1: Peter van der Veire en De Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
7: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Medi-market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Wat wordt het vandaag?
12: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
13: Oh.

0: Dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Lotto is op zoek naar een mond.
3: Wat heb ik?
2: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Ja, dat kan ik wel smaken.
2: Of specialiteiten over de hele wereld.
3: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
4: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Radio 2, Zomerhits 1000.
7: 203.

0: 202. Jimmy Cliff en Reggae Night. Dat is echt wel een zomerklassieker, hè? Als je zin hebt om een paar optredentjes te doen, helemaal gratis en voor niks deze zomer, dan heb ik een goede tip.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
0: Kom naar ons aan zee. Doe dat gewoon, helemaal gratis. Bovenop onze studio in Blankenbergen komen er artiesten optreden. Als je de VRT Max download, app downloadt op je telefoon, dan kan je naar Radio 2 gaan. Klik op het hartje van Radio 2 en dan volg je ons. Dan krijg je ook alle optredens te zien van Radio 2 aan zee in Blankenbergen. En dan zie je dat deze man daar ook staat.

0: En zal hij Stanzee wel geweldig vinden, maar maandag is het toch wel in Blankenbergen te doen, hoor, makker. Bart Peters opent de hele line-up van onze zomerprogrammering. Radio 2 aan zee in Blankenbergen. En op het dak staat maandag om 3:30 Bart Peters. Je bent helemaal welkom.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Radio 2. Caroline de Bekker. 200.
0: Wim van Moerkerke uit Zwevegem. Die is richting Italië aan het rijden met Radio 2 Zomerhits 1000 als gezelschap. Zalig stuurt hij. Wim, ik zal je trip naar Italië nog wat beter maken met deze.
4: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono

0: 80s, dat is het tijdperk van de Italo-disco. Disco uit Italië. En Pino, dat was niet alleen de vogel uit Sesamstraat, maar dat was ook de zanger van dit nummer. Pino D'Angelo, om precies te zijn. Wat een stem, ma qual idea, staat op 200 in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Daarnet hebben we Enrique gehoord, Enrique Iglesias. Als je het gemist hebt, het is niet erg, want dan staat er opnieuw. Maar eerst even de files. De Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En ook file rijden richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Zo'n 10 minuten aanschuiven daar.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy, Crevel.
2: De solden zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
1: Crevel, leef beter.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Yo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Radio 2.
1: Zomerhits 1000.

Roxette. Enjoy Ride. Toen je niet meteen een boete kreeg. Opgelet op de weg daar in het zuiden. Lena en Pieter zijn op de terugweg van Ilderé in Frankrijk. Sonja uit Brecht luistert van aan de Côte d'Azur naar ons. En voor Mark uit Beringen, die daarnet van op de boot in Kroatië aan het luisteren was en daar een foto van doorstuurde in de Radio 2-app. Deze is voor jou, beste Mark. Op 197.

0: absolute klassieker, Bart Kuil.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Radio 2. En we zitten bij Shaggy.
2: I love this title.
0: Yes, I love it too. 196. In deze Radio 2 Zomerhits 1000. Alleen nog goede muziek. In een rechte lijn naar zondagavond, naar de nummer 1.

0: Tears and Lovely Day. Dat is het. 25 graden. Perfect buiten. Paul Willemsen uit Gent, die heeft al gestemd. En voor hem mag op nummer 1...
1: Lekker blijven hangen.
0: Margriet Hermans staan. Ik snap het wel. Volgens mij gaat Margriet geweldig scoren. Ligt natuurlijk helemaal aan jou. Tot morgen 4 uur kan je stemmen. Je gaat naar de VRT Max-app. Je klikt op Radio 2. En daar vind je de laatste 10 die je door elkaar kan gooien. Maar misschien wordt het wel...
2: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je auto.
0: Er staan 5 Belgen, hè, in die top 10. Wordt het misschien Pomelien Thijs? Of denk je, oh nee, mijn sympathie gaat uit naar... Belle Perez? Of misschien toch... Of denk je, nee, er mag wel een Hollander bij. Het mag voor mij K3 zijn. Stem nu. Je

0: Rita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Ze zijn terug.
3: Ken je tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Frisco's. Lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
6: De Frisco's. Die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
8: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meel.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: We zitten intussen al voorbij 200. Straks is het aan nummer 193. En met dat nummer zitten we recht in Jamaica.

0: Het is 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het Vlaams departement Zorg roept mensen daarom nu al op om zichzelf en anderen goed te beschermen tegen de warmte. Klimaatarts Jules Vertriest legt uit wat je kan doen.
1: De zon buiten houden, de gordijnen dicht houden, de zonnewering aflaten, zodat het binnen fris blijft. Anderzijds is het ook belangrijk om te kijken in de omgeving of dat daar geen mensen zijn die kwetsbaar zijn, die er misschien alleen voor staan om te kijken of zij toch ook nog extra ondersteuning nodig hebben.
0: De vorige waarschuwingsfase werd nog maar 2 dagen geleden opgeheven. In Antwerpen is een stepper zwaar gewond geraakt toen hij op een kruispunt werd aangereden door een brandweervoertuig. De man van 31 is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw of aangepast kadastraal inkomen, krijgt meestal gelijk. Dat blijkt uit cijfers die de Tijd opvroeg bij de overheidsdienst Financiën. Klagers kregen de voorbije jaren in 4 van de 5 gevallen gelijk, waarop het bedrag van hun kadastraal inkomen werd verlaagd. Gemiddeld ging er 25% af. Het kadastraal inkomen bepaalt het bedrag van de onroerende voorheffing. In Erfurt, in het centrum van Duitsland, hebben duizenden betogers geprobeerd om de partijconventie van de uiterst rechtse partij AfD tegen te houden. De actievoerders probeerden wegen naar de conventie te blokkeren, maar de politie greep in. Op de partijconventie zijn partijleiders Alice Weidel en Tino Chrupella intussen herverkozen. De AfD is in de peilingen de grootste nationale oppositiepartij in Duitsland en ze ligt ook op kop om binnenkort regionale verkiezingen te winnen in 2 oostelijke deelstaten. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens in de 3e ronde het nummer 2 van de wereld, Jelena Rybakina, uitgeschakeld. Glenn Martens, dat is een stunt van formaat van Mertens.
2: Dat kan je wel zeggen, met Jelena Rybakina trof Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse, al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina, die in de tweede set de fouten opstapelde en een secure Mertens niets meer in de weg kon leggen. Het derde matchpunt was het goede. Met een ace maakten ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de 8e finales.
0: Dankjewel, Glenn. Op dit moment speelt Sisu Bergs zijn wedstrijd in de 3e ronde. Hij won de 1e set tegen de Brit Ferry. Deze namiddag opklaringen en later stapelwolken bij maxima tot van 23 tot 27 graden. Morgen zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, vooral in het noordoosten van het land, bij opnieuw maxima tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Nathalie. Het is 3:03. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel.
4: Radio 2, Zomerhits 1000.
5: Benjamin Scholaert.
3: Caroline liet ons daarnet bij Lovely Day van Bill Withers. Wij zitten nu bij 193. Dat is Sweat van Inner Circle. Goedemiddag.

0: komen van een eiland waar het eigenlijk zo goed als altijd goed weer is. En dat hoor je toch ook in die muziek, hè? Van Jamaica zijn ze, in a circle met I'm Gonna Make You Sweat. Ja, dat is met dat goed weer natuurlijk, hè, al dat zweten. Goed, ik pak jou mee tot 8 uur met het vervolg van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Ik ben eens even gaan tellen en Belle Perez staat 9 keer in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Ze staat ook met 1 nummer in de top 10, dat is Inamorada. En nu op 192 met Que Viva La Vida. En daarna een zomerhit van 3 jaar geleden uit Nederland.
1: Radio 2.
2: Zomerhits 1000.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
5: Trouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
7: Gaan we koken?
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: ene ding dat je vergeten was. Ja.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25

0: Deze week slecht nieuws van bij Village People, want ja, zanger Victor Willis is overleden. Dat was de politieagent van het gezelschap. Op 190 Village People met YMCA.
1: Zomerhits 1000.
0: Tot morgen hoor je onze Radio 2 Zomerhits 1000. Iets voor 8 uur vertel ik jou wie er op nummer 1 staat. En vanaf maandag vind je ons met Radio 2 op de dijk van Blankenbergen. Dat is ter hoogte van de pier. Onze studio wordt daar op dit moment volledig opgebouwd. Is eigenlijk bijna klaar. Ja, ter hoogte van de pier, dat is ook dezelfde plek als waar wij vorig jaar stonden. En je bent van harte welkom om te komen kijken, te komen luisteren, mee te zingen als je dat wil, of gewoon een babbeltje met ons te slaan. Het dak van onze studio is opnieuw het podium waar heel wat artiesten live zullen te zien zijn. Op maandag, overmorgen bijvoorbeeld, is dat deze man.
2: Zwemmen in de zee, yeah, yeah. Ga dan zwemmen in de zee.
0: Ja, het zal ook wezen om te zwemmen in de zee, hè.
2: Vissen in het water.
0: Bart Peters, dat wordt onze eerste live artiest op maandag. Dat is om 3:30. Nu, wil jij ontdekken welke artiesten deze zomer nog allemaal langskomen? Wel, dan moet je de VRT Max-app downloaden als je die nog niet zou hebben. En volg Radio 2 door op het hartje te klikken of op volgen te klikken. En op die manier ontvang jij de volledige line-up van Radio 2 aan zee in Blankenbergen. Intussen zitten we bij 189. Dat is MC Hammer met You Can Touch This.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Benjamin Scholaert.
4: Radio 2.
5: Can't touch this. Can't touch this.

0: Lepo Pie in onze Radio 2 Zomerhits 1000. En als een jongensgroep, eigenlijk allemaal kinderen. Maar ze zongen over serieuze matière. Op nummer 188. Dus ik vat het nog even samen. Wil jij ontdekken welke artiesten deze zomer nog allemaal langskomen in Blankenbergen bij Radio 2 en Zee? Download dan die VRT Max-app als je die nog niet zou hebben. En volg Radio 2 door op volgen of het hartje te klikken. En dan ontvang jij dus die volledige line-up van Radio 2 en Zee in Blankenbergen. Zometeen krijg je een hit van hier tot in Amerika op nummer 187. Soul Sister met The Way to Your Heart.
1: Je luistert naar Radio 2.

Ik zei daarnet, een hit van hier tot in Amerika en daar was helemaal niks van overdrijven. Hè? Zeker niet, want ook in Amerika kenden ze toen dit nummer. Stond daar in de charts The Way to Your Heart van Soul Sister op nummer 187 staan ze. Vraag gekregen van Mirjam uit Nijlen, die zegt, Benjamin, waar kan ik ergens stemmen voor die top 10? Wel, Mirjam, het is helemaal niet moeilijk. Je gaat naar Radio 2 op VRT Max. Daar zie je dan een foto van Kim de Brie met Frisco's in haar handen. Daar klik je op en daar kan jij dan stemmen. Jouw favoriet aanduiden. En dat stemmen voor die nummer 1, dat kan nog tot morgen namiddag 4 uur. En iets voor 8 uur, dan hoor je wie ook effectief op die eerste plaats zal staan. Dit is 186, Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: Blijft toch een topstuk, hè, dit hier van Depeche Mode? 1985 zitten we. Dat is het jaar waarin het uitkwam en is geëindigd op nummer 186. Zometeen krijg je in onze Radio 2 Zomerhits 1000 Dancing in the Streets, maar niet de versie van Mick Jagger en David Bowie.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Ze zijn terug.
7: Ken je Texture nog?
8: Natuurlijk ken ik mijn Texture nog.
6: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
9: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
6: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
10: VRT Radio 2.
11: ...185.

0: Ook natuurlijk zeer bekend geworden in de versie van Mick Jagger en David Bowie. Maar het is die van Matt Reeves en de Vandellas die we hier tegenkwamen op nummer 185 in de Radio 2 Zomerhits 1000. En laat het ons dan eens hebben over Sabrina. Ja, Sabrina kwam uit Italië. Ze heet eigenlijk volledig Sabrina Salerno. En ze dacht, weet je, ik ga niet te veel kleren aandoen. Dat zal misschien wel mijn muziek ten goede komen. De verkoop van mijn plaatjes. En ze heeft gelijk, want Boys, Boys, Boys was een hele grote hit in 1987 en is geëindigd op nummer 184.
1: Radio 2 Zomerhits 1000. Benjamin Schoen.

Volgens mij gaan deze met de motor op reis deze vakantie. Ja. 183, Born to be Wild van Steppenwolf. Zeg, en kan je het voelen? De zomervakantie is begonnen, hè? Ja, met onze Radio 2 Zomerhits 1000. Morgen tussen 7 en 8 hoor je de top 10. Kan je dus nog altijd opstemmen op jouw favoriet. Radio 2 kanaal op VRT Max. 182 is voor de Jacksons en Can You Feel It?

Michael Jackson, toen nog samen met de broers, hè? Ja, begin jaren 80, The Jacksons met Can You Feel It op nummer 182. En dan een nummer in onze Radio 2 Zomerhits 1000, dat het traditioneel zeer goed doet in die andere hitlijst van Radio 2. De Radio 2 Top 2000 aller tijden, die hoor je steeds tussen kerst en nieuwjaar. En dit nummer stond in de laatste editie van die Top 2000 op nummer 13. Maar hier moeten ze het met net iets minder gaan stellen. Op 181 de Eagles en Hotel California.

0: 81 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Topklassieker, absoluut. The Eagles met Hotel California.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!

0: tickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Krevel.
2: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Oh, schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Marco Borsato staat ook enkele keren in die Radio 2 Zomerhits 1000. Bijvoorbeeld straks op nummer 180, Midroad.

0: is 5:00. Een goede middag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er wordt opnieuw gewaarschuwd voor de warmte. Chef-kok Seppe Nobels reageert op de beschuldigingen tegen hem. We gaan live naar de start van de 113e ronde van Frankrijk. En Elise Mertens stunt op Wimbledon. Ze wint van het nummer 2 van de wereld. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het KMI heeft ook code geel afgekondigd. Wim de Maeseneer, waarom wordt er nu al gewaarschuwd?
1: Zodat mensen zich nu al kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld door het huis goed te verluchten nu het nog frisser is buiten, zodat het binnen wat afkoelt. Ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben tijd nodig om zich voor te bereiden. Eventueel kunnen ze meer personeel inzetten, de meest kwetsbare mensen verplaatsen naar wat koelere ruimtes als dat kan. En het departement zorg roept ook opnieuw op om extra aandacht te hebben voor oudere en kwetsbare mensen in de omgeving, zegt de Vlaamse klimaatarts Jules Vertriest.
2: Familie, dat er mensen zijn die alleen zijn, die chronische aandoening hebben, die extra kwetsbaar kunnen zijn. En te kijken of zij het huis koel kunnen houden, het hoofd koel kunnen houden, of ze voldoende water drinken en of er toch niet extra zaken nog nodig zijn.
1: Ja, en dat is belangrijk, want tijdens de vorige hittegolf zijn 1200 mensen meer gestorven dan normaal, wat uitzonderlijk veel is.
0: Dankjewel, Wim. De huisartsenwachtpost Druivenstreek van onder meer Tervuren en Overijse in Vlaams-Brabant wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Eigen onthaalmedewerkers zullen in juli en augustus de telefoon beantwoorden. Volgens de huisartsenwachtpost liepen de wachttijden bij de noodcentrale tijdens de hittegolf van vorige week extreem hoog op, soms tot 3 uur. De oorzaak was een tekort aan operatoren. In Portugal, Spanje en Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. In het noorden van Portugal is nu al 11.000 hectare in vlammen opgegaan. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meer dan 1.000 brandweerlui zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. De Europese Unie stuurt ook 3 extra blusvliegtuigen. En ook in het noordoosten van Spanje woedt nog altijd een grote bosbrand. Daar is al meer dan 2.000 hectare natuur afgebrand. Chef-kok Seppe Nobels ontkent de wanpraktijken waarvan ex-medewerkers hem beschuldigen in de kranten Morgen. Nobels is bekend van het tv-programma Restaurant Misverstand en van enkele sociale projecten waarin vluchtelingen een job kunnen leren in een restaurant. Nobels wordt ervan beschuldigd dat hij die vluchtelingen ook inschakelde voor eigen projecten waarvan de winst bij hem terechtkwam. Hij ontkent de beschuldigingen.
3: We hebben van de FOD Financiën inspectie gehad. We hebben een boekhouder, zowel op de VZW en een andere boekhouder op mijn BVBA, die dat daar gewoon echt maandelijks mee bezig is. Ik denk dat dat aan de overheidsinstanties is om daar een oordeel over te vellen en niet aan een journalist. Tegelijkertijd kan ik wel zeggen dat er totaal geen financiële gekke constructies zijn. Dat is er zeker niet. Maar blijkbaar is het toch mogelijk om dat in de pers te brengen.
0: In Erfurt, in het centrum van Duitsland, hebben duizenden betogers geprobeerd om de partijconventie van de uiterst rechtse partij AfD tegen te houden. De actievoerders probeerden wegen naar die conventie te blokkeren, maar de politie greep in. Op de partijconventie zijn partijleiders Alice Weidel en Tino Chrupalla intussen herverkozen. De AfD ligt volgens de peilingen op kop om binnenkort regionale verkiezingen te winnen in 2 oostelijke deelstaten. Rusland dreigt opnieuw met wraakacties na de grote drone-aanval die Oekraïne afgelopen nacht heeft gelanceerd. Daarbij werd de stad en de regio Sint-Petersburg geviseerd. Er is een raffinaderij en andere olie-infrastructuur geraakt. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er brandstoftekorten zijn ontstaan op verschillende plaatsen in Rusland. De aanval volgt op een zwaar Russisch bombardement van de Oekraïnse hoofdstad Kiev eerder deze week. Bij de aankondiging van de nieuwe vergeldingsacties lijkt er van een de-escalatie in het conflict nog lang geen sprake. In Barcelona rolt rond deze tijd het eerste wielerteam van het startpodium van de Ronde van Frankrijk. Die begint vandaag met een ploegentijdrit. Christophe van der Goor, is de 113e editie van de Tour nu officieel begonnen?
4: Ja, nog een paar tellen en dan gaat het eerste team, het Spaanse Caja Rural, inderdaad beginnen aan deze ploegentijdrit van 20 kilometer. En langs een aantal iconische plekken bouwwerken hier in Barcelona, zoals de Sagrada Familia, om dan te finishen op die Olympische heuvel van Montjuïc. Nog Niet zo lang is deze ploegtijdrit gehyped als nu. Waarom? Dat heeft alles te maken met een nieuwe regel waarbij de individuele tijd van iedere coureur telt. En dus de strijd voor de gele trui zal daarom meteen tussen de kopmannen worden uitgevochten. Waarschijnlijk toch Pogacar, Vingegaard en andere Evenepoels wel. Die kunnen nu al kostbare tijd winnen of verliezen. En ze zijn eraan begonnen. Het eerste team van in totaal 23. Kaka Rural uit Spanje.
0: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens het nummer 2 van de wereld, Jelena Rybakina. Zo is het uitgeschakeld in de derde ronde. En dat is een stunt, vertelt Glenn Martens.
5: Met Jelena Rybakina trof Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse. Al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina, die in de tweede set de fouten opstapelde en een secure Mertens niets meer in de weg kon leggen. Het derde matchpunt was het goede. Met een ace maakte ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de achtste finales.
0: Het is licht bewolkt vannacht, meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het noordoosten. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. Begin volgende week vaak brede opklaringen en de temperatuur stijgt. Daarom is ook de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan opnieuw van kracht. Daarmee begon dit nieuws. Je kan je al voorbereiden op de hitte door bijvoorbeeld nu goed te verluchten, nu het nog iets minder warm is. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Nathalie. 6:05 en alles loopt vlot op de weg. Geen problemen gemeld. Evergreen.
7: Energie Rebellie.
8: Radio 2.
7: Radio 2, Zomerhits 1000.
8: Hey, hey. Benjamin Scholaert. VRT Radio 2.
7: 180.
9: Rood is allang het rood niet meer. Rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

80 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Plekje dat gereserveerd is voor Marco Borsato met een van zijn grote hits. Je hoorde Rood en Aha, dan nu onze eerste live artiest bij Radio 2 aan zee overmorgen maandag dus. Op de dijken van Blankenberg om 3:30 is dat. Je hoort nu Bart Peters met The Radio's I'm Into Folk op nummer 179.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europa.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Dat zou eigenlijk naar de wijde van Werchter gekomen zijn, hè? Maar ja, omwille van de gezondheid van een van zijn muzikanten is dat allemaal niet doorgegaan, maar heeft wel beloofd om in het najaar naar de AFAS-Dome te komen voor een concert. Op nummer 178 hoorde je Bryan Adams met Everything I Do It For You. En zometeen de Monkees.
1: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij

0: Brico, Brico City
1: en Brico Planet.
0: Bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart.
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Lotto is op zoek naar een mond.
4: Wat heb ik?
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
4: Ja, dat kan ik wel smaken.
3: Of specialiteiten over de hele wereld.
4: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
5: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Radio 2, zomer.

0: 1977. Is voor de Monkees met I'm a Believer. Dat was eigenlijk een nummer van Neil Diamond. En die Neil Diamond, die gaan we ook nog tegenkomen in onze Radio 2 Zomerhits 1000 met zijn grote hit Sweet Caroline. Maar dat zal voor morgen zijn.
1: Zomerhits 1000.
0: Ja, en morgen krijg je natuurlijk ook die top 10 hè, van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Daar kan je dus nog altijd voor stemmen. Dat doe je via het Radio 2 kanaal op VRT Max. Klik je op de foto van Kim De Brie met de Frisco's in haar handen en daar kan jij dus jouw absolute favoriet, jouw nummer 1 aanduiden. Maar ik ga je nog eens terug meenemen in de tijd naar exact een jaar geleden en met jou nog eens kijken welke nummers toen in die top 5 stonden van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dit bijvoorbeeld was vorig jaar de nummer

Mambo No. 5 van Lou Bega stond vorig jaar ook op nummer 5. Dit was de nummer 4. Ja, ja, de Willy Sommers. Dat is eigenlijk een nummer dat goed is voor alle seizoenen, hè, dit hier. Ja. Altijd positiviteit. Laat de zon in je hart was dus vorig jaar de nummer 4. Dit was 3. Dat net nog gehoord in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Was op nummer 178 met Everything I Do It For You. En vorig jaar stond hij dus op nummer 3 met The Summer of 69.

0: Italianen deed het vorig jaar ook zeer goed met dit hier. Nummer 2 was Enamorada en de nummer 1 vorig jaar was dit hier. Dat is nu eens Zomer in het kwadraat, dit nummer. Jouw nummer 1 vorig jaar in de Radio 2 Zomerhits 1000 was Lambada van Kaoma. Dus stemmen, stemmen, stemmen voor die top 10 via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En dan kan je dus ook een familieticket voor Mini-Europa mee winnen.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Benjamin Scholaert. Radio 2.
0: En 167 komt recht uit de 90s. Ultimate Chaos met Casanova.

Ja, we gaan stilaan richting die zaterdagavond met dit hier. Leuk, leuk, leuk om dit nog eens terug te horen. 176 is voor Ultimate Chaos met Casanova. En we blijven nog heel even hangen in die 90s met een topschijf van bij ons. To Fabiola en Lift You Up.

0: Nu is het met Loredana, maar toen was het nog met Zora in de 90s. Ja, en Pat is er natuurlijk altijd geweest, hè, bij Tu Fabiola. Straks krijg je nog zo'n knaller uit de 90s. Ook nog Julie en Claire zit eraan te komen met Helene. En eerst zeer goed nieuws, want op dit moment, 6:03, geen problemen gemeld op de wegen.
1: Je luistert naar Radio.

75 is voor Julien Clerc met Hélène. En later deze maand komt hij ook naar ons land. Naar een festival in Wallonië. Francofolie is dat in Spa. En dan 173. Ho, ho. Recht naar de 90s. 1999. Het was toen al een bom en dat is het nu nog altijd, hoor. 173. In de Radio 2 Zomerhits 1000. Die plek is voor Gigi D'Agostino met L'amour toujours.

lijst. Zomerhit uit 1999. En is geëindigd op 173 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Gigi D'Agostino met L'amour.

0: veel muziek.
1: Kindebrie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
0: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhits.
1: Kom ook eens langs.
0: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Radio 2. Zomerhits 1000.
5: VRT. Radio 2.
6: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it
1: 172.

die nog niet zo lang geleden voorbij gekomen was, samen met zijn broers, was met het nummer Can You Feel It met The Jacksons. En op 172 nu Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Over exact een week is het 11 juli. Dat is de Vlaamse feestdag natuurlijk. Ja, en bij Raymond van het Groenewoud hangt de leeuw nu al buiten, denk ik. Op nummer 171 is dit Vlaanderen boven.

5 keer staan ze in onze Radio 2 Zomerhits 1000 Boniem. Net gehoord op nummer 170 met Daddy Cool. En wil je weten waar ze met die andere song staan? Je kan de lijst gewoon volgen, hè? Op het Radio 2-kanaal op VRT Max. 169, dat is Dan Hartman en Relight My Fire.

0: Mooie plek hoor, in de lijst 169. Dan Hartman met Relight My Fire, zo meteen het nieuws. En dan gaan we gewoon door met onze Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solden bij Makeri.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinzen. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
7: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
6: Wacht, hè, dubbel...
7: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
6: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
7: Op alle kleren, meubels...
6: Elektro, sportartikelen...
7: En nog zoveel meer.
6: Al onze promo's.
7: Op moleculen.be.
6: Als je echt wilt shoppen...
8: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stoffen relaxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
9: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
10: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
11: Elke Xpeng is een elektrische wagen. Maar lang niet elke elektrische wagen is een Xpeng. Met zijn intelligente technologie, ultrasnelle laadcapaciteit en bijzonder complete uitrusting zet Xpeng de norm. Er is nu al een Xpeng vanaf €319 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod enkel geldig voor professionelen. Ontdek het gamma in de nieuwe Xpeng Store in Lokeren. Meer info en voorwaarden op hedinautomotive.be. Opgelet, geld lenen kost ook geld.
12: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en online.
13: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
14: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
15: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Met straks nog veel meer Radio 2 Zomerhits 1000. Meteen na het nieuws krijg je Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

0: 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er wordt opnieuw gewaarschuwd voor de warmte. Chef-kok Seppe Nobels reageert op de beschuldigingen tegen hem. En we gaan live naar de start van de 113e ronde van Frankrijk. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan is opnieuw geactiveerd. Vanaf maandag worden opnieuw temperaturen van 28 graden en meer voorspeld. En dat al zeker tot en met vrijdag. Het KMI heeft ook code geel afgekondigd. Wim de Maeseneer, waarom wordt er nu al gewaarschuwd?
1: Zodat mensen zich nu al kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld door hun huis goed te verluchten, nu het 's avonds en 's ochtends nog frisser is, zodat het binnen wat afkoelt. Ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben tijd nodig om zich voor te bereiden. Eventueel meer personeel inzetten. De meest kwetsbare mensen verplaatsen naar wat koelere ruimtes als dat kan. En het departement zorg roept ook opnieuw op om extra aandacht te hebben voor ouderen en kwetsbare mensen in de omgeving, zegt de Vlaamse klimaatarts Jules Vertriest.
2: Buren, familie, dat er mensen zijn die alleen zijn, die chronische aandoening hebben, die extra kwetsbaar kunnen zijn. En te kijken of zij het huis koel kunnen houden, het hoofd koel kunnen houden, of ze voldoende water drinken en of er toch niet extra zaken nog nodig zijn.
1: Ja, en dat is belangrijk, want tijdens de vorige hittegolf zijn 1200 mensen meer gestorven dan normaal, wat uitzonderlijk veel is.
0: Dankjewel, Wim. De huisartsenwachtpost Druivenstreek van onder meer Tervuren en Overijse in Vlaams-Brabant wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Eigen onthaalmedewerkers zullen in juli en augustus de telefoon beantwoorden. Volgens de huisartsenwachtpost liepen de wachttijden bij de noodcentrale tijdens de hittegolf van vorige week extreem hoog op, soms tot 3 uur. De oorzaak was een tekort aan operatoren. In Portugal, Spanje en Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. In het noorden van Portugal is nu al 11.000 hectare in vlammen opgegaan. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Meer dan 1000 brandweerlui zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. En de Europese Unie stuurt ook 3 extra blusvliegtuigen. En ook in het noordoosten van Spanje woedt nog altijd een grote bosbrand. Daar is al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. Chefkok Seppe Nobels ontkent de wanpraktijken waarvan ex-medewerkers hem beschuldigen in de kranten Morgen. Nobels is bekend van het tv-programma Restaurant Misverstand en van enkele sociale projecten waarin vluchtelingen in restaurant een job kunnen leren. Nobels wordt ervan beschuldigd dat hij die vluchtelingen ook inschakelde voor eigen projecten waarvan de winst bij hem terechtkwam. Hij ontkent die beschuldigingen en zegt dat die te maken hebben met een conflict met een ex-venoot.
3: Ik begrijp totaal niet wat dat hij bezielt om dit te doen. En dat is eigenlijk een soort van afrekening die volgens mij intern moet gebeuren. Een afrekening die moet besproken worden, maar we slagen daar niet in om die te contacteren. En alles wat daarin staat, heel veel zaken zijn gewoon totaal uit de context getrokken of onwaar. We kunnen dat allemaal weerleggen, allemaal.
0: Rusland dreigt opnieuw met wraakacties na de grote drone-aanval die Oekraïne afgelopen nacht heeft gelanceerd. Daarbij werd de stad en de regio Sint-Petersburg geviseerd. Er is een raffinaderij en andere olie-infrastructuur geraakt. Oekraïne blijft de Russische energie-infrastructuur aanvallen, waardoor er brandstoftekorten zijn ontstaan op verschillende plaatsen in Rusland. De aanval volgt op een zwaar Russisch bombardement op de Oekraïnse hoofdstad Kiev eerder deze week, waarbij zeker 30 doden vielen. Met de aankondiging van de nieuwe vergeldingsacties lijkt er van een de-escalatie in het conflict nog lang geen sprake. Sport. Zo'n uurtje geleden is de Ronde van Frankrijk van start gegaan met een ploegentijdrit in Barcelona. De eerste teams zijn ondertussen al gefinished. En Christophe Van de Goor, welke ploeg heeft op dit moment de beste tijd?
4: Wel, dat zijn die van de Fransen van Groupama FDJ. En we zien inderdaad dat ieder team zijn kopman of alleszins de beste klimmer van de ploeg lanceert op die slotklim van Montjuïc om die solo af te werken. En bij FDJ was dat Romain Grégoire, in het voorjaar nog top 10 in de Ardennen-klassiekers. En bij Lotto is de zieke Arnaud Delis wel degelijk van start gegaan, ondanks gezondheidsproblemen. En Lennart van Eetveld was de beste renner van Lotto. Er staat bijzonder veel volk langs het parcours in het warme Barcelona om in het komend uur ook nog te kijken naar de topteams van Evenepoel, van Vingegaard en uiteraard van viervoudig toerwinnaar Tadej Pogačar. Team UAE start om 5 voor 7.
0: Bedankt, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gestund door in de derde ronde Jelena Rybakina uit te schakelen. Een verslag van Glenn Martens.
5: Met Jelena Rybakina trof Mertens niet alleen het nummer 2 van de wereld, maar ook de winnares van 2022. En toch was Mertens niet onder de indruk van de omstandigheden. In de eerste set ging ze 2 keer door de service van de Kazakse, al had ze uiteindelijk toch een tiebreak nodig om die set na bijna 1 uur te winnen. Een tik voor Rybakina, die in de tweede set de fouten opstapelde en een secure Mertens niets meer in de weg kon leggen. Het derde matchpunt was het goede. Met een ace maakte ze het uit. 7-6, 6-1. Goed voor de strafste zege uit haar carrière en een plek in de achtste finales.
0: En ook het nummer 3 van de wereld, Iga Swiatek, ligt uit het toernooi. De Poolse winnares van vorig jaar verloor in 2 sets van een Filipijnse. Het is licht bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het noordoosten. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. Begin volgende week vaak brede opklaringen en de temperatuur stijgt. Daarom is ook de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan opnieuw van kracht. Daarmee begon dit nieuws. Zo hebben zorgverleners voldoende tijd om maatregelen te nemen en zelf kan je bijvoorbeeld vanaf nu al de zon buiten houden om het langer koel te houden in huis. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Nathalie. 6:06 en van op de weg geen nieuws. Alles loopt vlot.
7: Hoogstraten aardbeien.
8: Radio 2.
9: Radio 2, zomerhits 1000.
8: Benjamin Scholaert.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Het komt er eigenlijk op neer. Je bent mooier als je lacht en maak je vooral niet te veel zorgen in de dingen. Don't worry, be happy van Bobby McFerrin op nummer 168. En de volgende was een hit in de zomer van 2005. Deed het toen zeer goed in onze Radio 2 Top 30. Your Beautiful, James Blunt.

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

volgens mij van de oudste nummers uit onze Radio 2 Zomer iets duizend zijn. Komt uit de jaren 50, 1959. Op 166 Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. Ja, de Dinky Toys waren vroeger ook een bende zonnetjes op een podium, hè? Ja, niet alleen zonnetjes, maar ook soms zotjes met alle kleuren erbij. Coco Junior was toen nog gewoon Kid Coco. En we zijn ze al een paar keer tegengekomen. Nu op 165, de Dinky Toys met Out in the Streets.

0: Dinky Toys met Out in the Streets. En straks krijg je de VRT Zomerhit van 2018.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Miguel Wiels.
3: Ik wou op televisie komen, ik wou beroemd worden. Pas achteraf kan ik dat relativeren en zien dat ik zelf niet was.

0: Hij is 78 geworden. Ik mis hem heel hard. 45 jaar lang samen reagent. Ik heb jarenlang niemand naast mij kunnen nemen in het stadion. Het was zijn plaats.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
7: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wow, de grootste schommel van de wereld.
11: En een avonturenparcours.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
13: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
14: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: VRT, Radio 2.
6: 164.

0: 2018 was dit hem, hè? Onze zomerhit. Niels de Stadsbader met Voorover Mij op 164.
1: Radio 2.
0: Ja, ja. Ik heb heel fijn nieuws, hoor. Voor de fans van Niels de Stadsbader, want ook hij komt naar Radio 2 aan zee voor een live optreden, volledig live op ons podium. En dat zal zijn op woensdag 22 juli om 3:30. Dat is ook de dag dat Touch of Joy daar zullen zijn. Sergio en Xandy, die zijn er dan om 7:30. Allemaal dus live op ons podium, Radio 2 aan zee in Blankenbergen. Op de dijk ter hoogte van de pier. Nu, er is meer. Wil jij die volledige affiche, die volledige line-up al gaan bekijken? Wel, dan moet je naar VRT Max. Heb je hem nog niet gedownload, die app? Download gewoon even op jouw smartphone. Ga je naar Radio 2 en daar moet je ons volgen door gewoon op volgen te klikken of op een hartje. En als je dat doet, dan krijg jij exclusief die volledige line-up.
1: Elke dag. Radio 2.
2: Zomerhits 1000.
1: Benjamin Scholaert.
2: Radio 2.
0: En ik heb hem hier voor me staan, die line-up. Het is echt, echt wel de moeite, hoor. Ja, ja. Eerste, overmorgen. Eerste artiest, Bart Peters om 3:30. We zitten intussen bij 163 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dat was een van de eerste solo-singles van Beyoncé na Destiny's Child. Dit is Crazy.

0: Het was dus allemaal begonnen bij Destiny's Child, maar in 2003 dacht Beyoncé van, goh, ja, ik ga het toch eens alleen proberen. En natuurlijk, ja, niet zonder succes, want wat een solo carrière is daar nadien uitgekomen. Je kreeg ze met Crazy in Love op 163 en nu tijd voor Frans Baber.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
1: 162.

0: Summer in the City, Joe Cocker. 161 en ik kan je zeggen ja, dat in de tweede helft van volgende week die summer weer een versnelling hoger zal schakelen bij ons, want de 30 graden komen dan weer in zicht. Straks iets uit het gouden discotijdperk.
1: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
2: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
3: Santé!
2: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
4: VRT Radio 2.
5: Zomerhit 1000.
2: Honderdzestig.

0: 60. Dat is de plek waar die is terechtgekomen in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Uit de 70s disco tijdperk Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, dat brengt me trouwens al volledig in de sfeer van onze musical die we aan het maken zijn samen met Studio 100. Hallo, Radio 2. Het is een musical over de beginjaren van de Nationale Radio, van Radio 2, BRT 2, toen nog met heel veel herkenbare klassiekers en iconische Vlaamse hits uit de jaren 70. Peter van de Veire zal de hoofdrol spelen en hij deelt die hoofdrol met Chris van Tongelen. Trouwens, deze week werd er een foto gedeeld op de socials van Radio 2 van de outfit van Peter van de Veire. Mooie outfit, maar die pruik heeft een pruik op, hè, Peter. Dat is echt wel dat is de moeite, hoor. Het is een soort, ja, hoe moet ik het omschrijven? Een kamerbreed vast tapijt op zijn hoofd. Echt wel de moeite. Je moet daar eens gaan kijken op de socials van Radio 2. Nu, als je kaarten zou willen, kan je nu eigenlijk al gaan bestellen voor Hallo Radio 2. Moet je naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Wij gaan door met onze Radio 2 Zomerhits 1000. Wij komen terecht bij 159. Dat is een zomerhit uit het jaar 2000.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Benjamin Scholaert.

90's dacht je bij Corona aan dit nummer. Want ja, Corona is de uitvoerder van deze Rhythm of the Night, die op 158 staat. Maar ja, sinds een paar jaar, en dat weten we, denken we bij Corona wel aan wat anders. Maar goed, laat het ons daar vooral niet over hebben nu. Eén plaats hoger in onze Radio 2 Zomerhits 1000. 157 is voor Hanson met Mbapp.

Jazzen met een bab. Ja, en in de zomer van 1999 zagen we alles plots blauw. En eigenlijk de oorzaak daarvan, die staat op 156. Het is Eiffel 65 met Blue Dabadie.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van De Lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Heyo, wat bedoel je?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Tegenwoordig hoor je Gert en James vaak bij Radio 2 met Madi Wodo. Maar vorig jaar was dat met Als het weer zomer wordt. En dat nummer komt er zo meteen aan na het nieuws.

0: 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Voeren in Limburg is een dode gevallen bij een tractormeeting. Het gaat om de bestuurder van een tractor, een man van 62. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs, zegt Bruno Copijn van het parket.
1: In Voeren, tijdens een kolonne van tractoren, heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij één persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. De juiste oorzaak van het ongeval is momenteel voorwerp van een onderzoek. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is van dit ongeval.
0: De tractormeting is stopgezet. De huisartsenwachtpost Druivenstreek van onder meer Tervuren en Overijse in Vlaams-Brabant wil niet langer samenwerken met de noodcentrale 1733. Omdat de wachttijden daar volgens de huisartsen sterk opliepen tijdens de hittegolf van vorige week. Soms tot 3 uur. Dat kwam door een tekort aan operatoren. Eigen onthaalmedewerkers van de huisartsenwachtpost zullen nu tijdelijk de telefoon beantwoorden. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke zegt in een reactie dat hij de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten wil overnemen van Binnenlandse Zaken. In het noorden van Portugal hebben natuurbranden nu al 11.000 hectare natuur in vlammen doen opgaan. 9 mensen zijn gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Meer dan 1.000 brandweerlui zijn ingeschakeld om het vuur te blussen. En de Europese Unie stuurt ook 3 extra blusvliegtuigen. De Ronde van Frankrijk is vandaag begonnen met een ploegentijdrit in Barcelona. De favorieten zijn ondertussen allemaal onderweg. En Christophe Van de Goor, wie lijkt het best voor de dag te komen?
2: Wel, tot nu toe de beste tijd op naam van tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. Maar misschien kan de Barcelonees Juan Ayuso, die rijdt voor Little Trek, die tijd nog verbeteren. Nee, dat lukt op dit eigen ogenblik niet. Maar wel een prima prestatie voor de Spanjaard. Hij rijdt voor Little Trek. Op dit ogenblik kunnen we alleen zeggen, alle ploegen die zijn voorbijgekomen bij het eerste tussenpunt. Na een kilometer of 5. En daar heeft een Ineos de beste tijd voor Little Trek. Voor ook nog Team Visma met Vingegaard en... Tadej Pogacar moet daar 5 seconden toegeven. Remco Evenepoel met zijn Red Bull-ploeg toch al 13 seconden. Dus onze landgenoot geeft wel de indruk veel beter te kunnen, maar moet voorlopig nog altijd het gezelschap dulden van zijn ploegmaats. Misschien kan hij straks op de Olympische Berg van Montjuïc nog een en ander goedmaken.
0: Oké, dankjewel Christophe. En op het WK voetbal is de wedstrijd de eerste 8e finale begonnen. Canada speelt die in Houston tegen Marokko, dat in de vorige ronde Nederland uitschakelde. Het staat er nog 0-0. En je kan die wedstrijd live volgen via Sporza op Radio 1 en op VRT Canvas. Het is licht bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en minima tussen 10 en 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het noordoosten. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.
4: Benjamin Schollaert. VRT Radio 2.
3: 155.
5: Ik was het

genomineerd voor VRT Zomerhit. Zeg, en wie zijn die 20 genomineerden voor VRT Zomerhit van 2026? Wel, dat zal je vanaf maandag ontdekken hier bij Radio 2. En dan kan die strijd gaan losbarsten beter. En kan het stemmen ook gaan beginnen voor de VRT Zomerhit 2026. Je hoorde Gert en James als het weer zomer wordt op nummer 155. Intussen is het 6 minuten over 7. En wat denk je? Zullen we samen eens de koffer induiken? Voulez-vous coucher avec moi? Label 154.

153. De Gibson Brothers met Kesse Rame Vida. Bericht gekregen van Marie uit Ieper. Ja, Marie is op dit moment niet in Ieper. Ze is wel in Denemarken. En ze laten de Denen kennis maken met het Radio 2 Zomerhits 1000. Dank je wel, Marie, daarvoor. Absoluut. En nu we toch in dat discostraatje zitten, met dan net al Labelle en Lady Marmalade en ook de Gibson Brothers en Kesse Rame Vida, dan blijven we toch gewoon even hangen, ja? Met de nummer 152. Dat is Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. Fijne zaterdagavond.

0: moet toch een magische plek zijn, hè? Dat Boogie Wonderland. Eens opzoeken waar dat precies ergens ligt. Je hoorde Earth, Wind and Fire. In 2022 gooiden meteoren en snelle alles samen. En het resultaat hoor je straks.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Radio 2. Zomerhits 1000.
6: 151.

50, dat wil dus zeggen nog precies 150 nummers te gaan. En dan weten wij wie op nummer 1 staat in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Nu gaan we naar de zomer van 2003. Het was ook een warme zomer. Outkast had toen een hit met Heya.

0: 1949 is voor Meng de film met Demasiado Corazon. Ja, en nu toch wel even gaan smeren hoor, want voor de volgende staan we recht in het zonlicht.
1: Je luistert naar Radio.

0: Radio 2. En je luistert naar Radio 2 Zomerhits 1000. We gaan nog door tot morgen. Morgen 8 uur. Iets voor 8 uur. Dan vertel ik jou wie dit jaar op nummer 1 staat. En voor die top 10 kan je dus nog altijd gaan stemmen. Dat doe je via Radio 2 op VRT Max. Nu, latex. En daar dan een goede beat onder.
1: Radio 2 Zomerhits.

persoonlijkheid, hè, die Alana Dante. In haar spannende latexpak. Ja, ik denk ook al niet altijd even aangenaam als het dan 30 graden is. Hè. Hij loopt in dat pak rond. Niet zo handig volgens mij. Stond op nummer 147 met Take Me For A Ride. Bij de volgende gaan we een paar versnellingen terug. Op 146. Twee meisjes van Raymond van het Groenewoud.

145 Queen met Don't Stop Me Now. Nee, stoppen is zeker geen optie, want wij gaan door met onze Radio 2 Zomerhits 1000. Straks na 8 uur hoor je alle nummers die vandaag zijn voorbijgekomen nog eens na elkaar, helemaal non-stop. En morgenochtend pikt Michael Joosses vanaf 9 uur de draad weer op. Om 12 uur is dan Caroline de Bekkers en ik ben er vanaf 4 uur morgen met de grote finale. Heel spannend. 144 ILO, Mr. Blue Sky.

Mr. Blue Sky. Electric Light Orchestra. In onze Radio 2 Top 2000 tussen kerst en nieuwjaar stond hij wel een pak hoger op nummer 43. Hier op 144 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Klinkt lekker hoger, de Bangles. Dit is Walk Like an Egyptian. Goedenavond.

komen ze in totaal 5 keer tegen in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Nu op 142. Waterloo van ABBA. En ik heb er nog eentje voor 8 uur. En dat is dit hier. John Travolta samen met Olivia Newton-John met You're the One That I Want. 141.

0: 141. John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Voilà, we zijn uitgespeeld voor vandaag in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Morgenochtend pikte Michael opnieuw in vanaf 9 uur. En ik ben er om 4 uur met de grote finale. Om iets voor 8 uur vertel ik jou wie er op nummer 1 staat.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: Slapen kan je later. Na het nieuws krijg je alweer een nieuwe lading zomerse muziek die je niet mag missen in Radio 2 Zomerhits 1000.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
6: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een persoon in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. In Voeren in Limburg is een dode gevallen tijdens een meeting van oude tractors. Het gaat om een van de bestuurders. Vermoedelijk is hij met zijn tractor gekanteld in een bocht. Dat wordt nu onderzocht, zegt Bruno Coppin van het parket.
7: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij één persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
6: Het evenement is meteen stopgezet. In de Verenigde Staten vieren ze vandaag op de 4th of July 250 jaar onafhankelijkheid. Maar het extreme warm weer in de hoofdstad Washington dreigt de feestelijkheden te verstoren. Zo is de onafhankelijkheidsparade door de stad al geannuleerd, maar er is nog wel veel meer te doen, zegt Thomas de Graven.
8: De Great American State Fair die is vandaag gewoon open. Gisteren was die nog gesloten omwille van de extreme hitte. Je ziet wel dat mensen een beetje de open ruimtes vermijden, de volle zon vermijden. Veel mensen blijven in de schaduw, gaan binnen staan in de airconditioning of zoeken de tenten op waar gratis water uitgedeeld wordt, want er zijn wel allerlei voorzorgsmaatregelen, want het wordt hier een heel lange namiddag. Zometeen komen hier de eerste vliegtuigen overvliegen. 7 uur lang zullen hier vliegtuigen, vooral militaire vliegtuigen, te zien zijn die boven de National Mall vliegen. En dan eindigt de avond met een grote ceremonie waar president Donald Trump ook een speech zal geven.
6: Sport op het WK voetbal spelen Canada en Marokko voor een plek in de kwartfinales. Bij de rust staat het daar nog 0-0. De wedstrijd is live te volgen op Radio 1 zometeen en op VRT Canvas. In de ronde van Frankrijk heeft de Deen Jonas Vingegaard de eerste gele trui te pakken. De Tour is vandaag begonnen met een ploegentijdrit in Barcelona in Spanje. Het verslag is van Christophe van der Goor.
9: Jonas Vingegaard heeft dus een eerste confrontatie gewonnen, in seconden uitgedrukt verwaarloosbaar, maar mentaal gezien niet onbelangrijk. Vingegaard en zijn team Visma reden 11 seconden sneller door het prachtige Barcelona dan Tadej Pogacar en de zijne. De Spanjaard Juan Ayuso en zijn trekformatie deden het prima en eindigden in het sok van Pogacar en co. Remco Evenepoel wist de schade te beperken en moest 19 seconden prijsgeven op Vingegaard en 7 op Pogacar. Gian Uytenbroeks had dan weer een off day en verloor al 2 minuten.
6: In het tennis is Siso Berghs uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. Berghs verloor in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. En zo is Elise Mertens de laatste landgenoot in het enkeltoernooi daar. Zij stunte vandaag tegen Elena Rybakina uit Kazachstan, de nummer 2 van de wereld. Het weer vanavond licht bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

183. Kom wat dichter en laat je niks vertellen. We weten wie we zijn, we weten wat we willen.

sexy man. Lekker groot en lang, die me de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt, die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en of zo'n auto van een heel

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie Rebellie.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op

0: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een persoon in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt. De twee voetgangers zijn opgepakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg is bezorgd over de scoutskampen die deze zomer in zijn gemeente plaatsvinden. In een bos in de buurt van L'Église is gisteren een kudde van 20 schapen doodgebeten, wellicht door wolven. De komende weken zijn daar 19 scoutskampen. Maandag is er overleg over een eventuele verplaatsing van die kampen. In de Verenigde Staten vieren ze vandaag om de 4th of July 250 jaar onafhankelijkheid. Maar het extreem warme weer in de hoofdstad Washington D.C. dreigt de feestelijkheden wel te verstoren. Zo is de onafhankelijkheidsparade door de stad geannuleerd, maar er is wel veel meer te doen, zegt Thomas de Grave.
1: De Great American State Fair die is vandaag gewoon open. Gisteren was die nog gesloten omwille van de extreme hitte. Je ziet wel dat mensen een beetje de open ruimtes vermijden, de volle zon vermijden. Veel mensen blijven in de schaduw, gaan binnenstaan in de airconditioning of zoeken de tenten op waar gratis water uitgedeeld wordt, want er zijn wel allerlei voorzorgsmaatregelen, want het wordt hier een heel lange namiddag. Zometeen komen hier de eerste vliegtuigen overvliegen. 7 uur lang zullen hier vliegtuigen, vooral militaire vliegtuigen, te zien zijn die boven de National Mall vliegen. En dan eindigt de avond met een grote ceremonie waar president Donald Trump ook een speech zal geven.
0: Sport in de Ronde van Frankrijk heeft Visma Lisebike de openingsetappe gewonnen. Het was een ploegentijdrit in Barcelona. Het team van Jonas Vingegaard was 12 seconden sneller dan UAE van Tadej Pogacar. Vingegaard is ook de eerste leider in de Tour. Remco Evenepoel liever verloor 19 seconden. Hij is wel tevreden met de prestatie van zijn team.
2: We hebben gewoon de tijd uitgereden dat we konden. Ik denk dat er twee kleine details niet gelukt zijn door omstandigheden, wat altijd een beetje kan gebeuren, maar voor de rest heeft de ploeg het gewoon supergoed gedaan. En ik wist dat ik het gewicht moest dragen ook in het slot om zoveel mogelijk op de klimmetjes te rijden. Dat heb ik ook gewoon gedaan en zo hard mogelijk naar de finish. Dus ik denk niet dat we ons iets te beklagen hebben.
0: In de tennis is Siso Bergs uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. Bergs verloor in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. En zo is Elise Mertens de laatste landgenoot in het enkel toernooi. Zij stunte vandaag tegen Elena Rybakina uit Kazachstan, de nummer 2 van de wereld. Op het WK voetbal is Marokko als eerste op weg naar de kwartfinales. Zit daar in de absolute slotfase tegen Canada. Staat er 0-3 doelpunten van Unahi en 1 van Raimi. Marokko speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur. Vanavond ligt bewolkt, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik je kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Jij hebt ze gekozen. De 1000 grootste zomerhits aller tijden. Na het nieuws stellen we verder af in Radio 2 Zomerhits.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quentin, maar Koen Braakman, het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept.
1: Ja, en tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken, is er bij de noodcentrales geen verbetering.
0: Koen, dankjewel. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een geval van verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers en die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de twee voetgangers zijn opgepakt. Precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk alle scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. De komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église en de burgemeester wil nu garanties van experts.
2: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: Ja, de burgemeester wil geen enkel risico nemen voor de kinderen. Sport: op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Canada met 0-3. Een verslag van Geert Hermans.
3: Marokko speelde een erg povere eerste helft en kwam een paar keer goed weg tegen een enthousiast gestart Canada. Maar in de tweede helft vonden de Marokkanen zonder de geblesseerde Saibari intussen hun beste niveau terug en konden ze toch nog 3 keer scoren. 2 keer via Unai en 1 keer van Rahimi. Voor een verdienstelijk Canada zit het toernooi erop. Marokko speelt in de kwartfinale tegen Frankrijk of Paraguay.
0: Ja, die wedstrijd begint straks om 11 uur te volgen op VRT1. In de Ronde van Frankrijk is de eerste gele trui voor de Deen Jonas Vingegaard. Met zijn team Visma-Liesebike won hij de ploegentijdrit in Barcelona. Tadej Pogacar, de winnaar van vorig jaar, verloor 12 seconden. En staat derde. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is vijfde. Hij is wel tevreden met de prestatie van zijn team.
4: We hebben gewoon tijd uitgereden dat we konden. Ik denk dat er 2 kleine details niet gelukt zijn door omstandigheden. Wat altijd een beetje kan gebeuren. Maar voor de rest heeft de ploeg het gewoon supergoed gedaan. En ik wist dat ik het gewicht moest dragen ook in het slot om zoveel mogelijk op de klimmetjes te rijden. Dat heb ik ook gewoon gedaan en zo hard mogelijk naar de finish. Dus ja, ik denk niet dat we ons iets te beklagen hebben.
0: Het weer nog, vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui, vooral in het noordoosten, met temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 248.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: 242.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het internet. Maar ik dacht aan jou.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Verenigde Staten zijn op deze 4th of July de festiviteiten voor 250 jaar onafhankelijkheid aan de gang. Straks is er ook een toespraak van president Trump als afsluiter. Daar is wel wat kritiek op, zegt Thomas de Grave in Washington, dat de president vooral zichzelf in de kijker wil zetten.
1: De president heeft zijn eigen feestcomité opgericht, organiseert bijvoorbeeld dat UFC-gevecht, dat kooigevecht op het gazon van het Witte Huis op zijn 80ste verjaardag. En ook vandaag is de ceremonie vanavond een organisatie van de president. En heel veel Amerikanen voelen daarom dat dit niet per se hun feest is hier in Washington D.C. Je ziet ook heel veel mensen die wegblijven van deze State Fair om die reden. Die voelen van wij willen daar zelfs niet aan.
0: In Buggenhout in de provincie Oost-Vlaanderen is de politie op zoek naar Matteo, een jongen van 10. Hij is voor het laatst gezien rond 4 uur vanmiddag aan een sporthal in Buggenhout. Daarna is hij niet meer thuisgekomen. Hij draagt een rood t-shirt, een zwart-gele short en sandalen. Er is een zoektocht aan de gang, onder meer met een politiehelikopter en een speurhond. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meer wolven. In de komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester wil nu garanties krijgen van experts.
2: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: De burgemeester wil geen enkel risico nemen. Sport op het WK voetbal beginnen Paraguay en Frankrijk zo meteen aan hun 8e finale. En wie wint, neemt het in de volgende ronde op tegen Marokko. De Marokkanen wonnen eerder vanavond met 0-3 van gastland Canada. De wedstrijd is zo meteen te volgen op VRT1. Het weer vannacht meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quentin, maar het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept, vertelt Koen Braakman.
1: Tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken, is er bij de noodcentrales geen verbetering.
0: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is Matteo, de jongen van 10, teruggevonden. Hij was sinds vanmiddag rond 4 uur niet meer gezien, nadat hij aan een sporthal in Buggenhout was verdwenen. Het was een lange zoektocht en hij is ongedeerd teruggevonden. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen deze zomer in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zowat 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meer wolven. De komende weken zijn er 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester gaat nu overleggen met experts over maatregelen die nodig zijn.
2: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: Ja, de burgemeester wil geen enkel risico nemen, zegt hij. Maar sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Braunschweig, in het noorden van Duitsland, zijn in een tuin 1000 menselijke botten en tanden gevonden. Een gezin deed de lugubere vondst toen ze hun tuin aan het heraanleggen waren. Volgens onderzoekers zijn de botten en tanden tussen de 50 en 100 jaar oud. Het is voorlopig een raadsel hoe ze daar zijn terechtgekomen. Mogelijk is in de jaren 60, tijdens de aanleg van de toen nieuwe wijk, grond gebruikt van een oude begraafplaats om de percelen op te vullen. De politie sluit een misdrijf uit. Sport op het WK voetbal is de 8e finale tussen topfavoriet Frankrijk en Paraguay aan de gang. In het bloedhete Philadelphia met temperaturen tot 38 graden staat het bij de rust nog 0-0. Het vervolg is zo meteen te zien op VRT1. De winnaar van die wedstrijd neemt het in de kwartfinale op tegen Marokko, dat eerder vanavond gastland Canada versloeg met 0-3. En dat is flink gevierd, onder meer in Antwerpen en Brussel, zonder grote incidenten. Het weer nog vannacht, meer wolken vanaf het noorden met kans op wat gedruppel en tot 18 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 27 graden. Zo, zaterdag 4 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.

uit Radio 2 Zomerhit 1000. Radio 2. Tweehonderdnegen.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxeresort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
1: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future.
2: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De bezetting bij de noodcentrales is de verantwoordelijkheid van Quintin, maar het tekort aan personeel daar is een probleem dat al langer aansleept. Meer uitleg door Koen Braakman.
3: Tijdens de voorbije hittegolf werd dat nog eens duidelijk. Er was een fikse toename van het aantal oproepen met extra lange wachttijden tot gevolg. Wie het noodnummer 112 wilde bereiken, moest soms 10 minuten wachten. En de grote drukte daar veroorzaakte dan weer uitzonderlijk lange wachttijden bij 1733. Dat is het nummer voor een huisarts van wacht. Gevolg: frustraties bij patiënten en artsen. En dat kan niet, zegt minister Van den Broeke in een schriftelijke reactie. Burgers moeten altijd vlot toegang hebben tot de juiste zorg en artsen moeten hun patiënten de juiste zorg kunnen geven. Een goede triage is dus cruciaal. En dus wil minister Van den Broeke het nummer 1733 naar volksgezondheid halen, want zo zegt hij, ook met de extra middelen die er zijn voor binnenlandse zaken is er bij de noodcentrales geen verbetering.
0: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat de scoutskampen in zijn gemeente deze zomer misschien annuleren omdat er in de buurt wolven aanwezig zouden zijn. Het gaat in totaal om zo'n 19 scoutskampen. Eerder deze week werden in een bos nabij L'Église zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest, maar de burgemeester wil geen enkel risico nemen en gaat overleggen met experten.
4: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: En op het WK voetbal zit de achtste finale tussen Frankrijk en Paraguay er bijna op. Frankrijk staat 0-1 voor. De wedstrijd wordt gespeeld in Philadelphia bij temperaturen tot 38 graden. De winnaar neemt het in de kwartfinale op tegen Marokko, dat de voorbije avond een van de gastlanden versloeg. Tegen Canada werd het 0-3. En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen, bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Het is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming gebeurt enkele uren voordat de Amerikaanse president Trump er een toespraak zou geven. Het weer gooit tijdens de feestelijkheden heel wat roet in het eten. Eerder werd in Washington ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond 10.000 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxe resort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
1: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption. And we don't want that anymore. We want a better future.
2: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
0: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat de scoutskampen in zijn gemeente deze zomer misschien annuleren, omdat er in de buurt wolven aanwezig zouden zijn. Het gaat in totaal om zo'n 19 scoutskampen. Eerder deze week werden in een bos nabij L'Église zo'n 20 schapen doodgebeten.